come true. For once in my life,

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opnieuw geen akkoord bij Volvo-toeleverancier Plasman. Daardoor zal ook de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En het personeel heeft het werk neergelegd. Daardoor ligt ook de fabriek van Volvo in Gent sinds dinsdagavond stil. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Israël en Libanon hebben een akkoord over een staakt het vuren. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat die onderhandelingen geleid heeft. Het staakt het vuren zal ingaan als de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zijn aanvallen stopt en zijn strijders terugtrekt. Over 3 weken zitten de partijen opnieuw rond de tafel. Volgens de Amerikaanse president Trump verlopen de onderhandelingen met Iran voor een vredesakkoord heel goed en komt er mogelijk dit weekend een deal. Dat is opvallend, want aan de andere kant van de tafel klinkt het helemaal anders. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen tastbare vooruitgang is. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: We kopen al maar meer online. Vorig jaar goed voor 18 miljard euro of een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-com-federatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Biet.
3: Het gaat in C over overconsumptie. We zien dat bij elke stijging van de koopkracht de consumptie niet bepaald meer duurzaam of lokaal of gezond wordt. Integendeel, wij consumeren meer en meer Aziatische producten. En dit heeft een rechtstreekse impact op een verlies in zaken tewerkstelling, maar ook onze eigen Vlaamse bedrijven.
2: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten en dat de schermtijd dus ongeveer gelijk blijft. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. En bij Volvo wordt er verder gestaakt, want er is nog altijd geen akkoord bij toeleverancier Plasman. Daardoor zal de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En personeel heeft het werk neergelegd dinsdagavond. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
4: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is. En die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
2: TV-gezicht Margriet Hermans zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK voetbal kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor bij temperaturen tot zo'n 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Hey, dag Kim. Zeg, verhozen er een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
5: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
6: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
5: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
5: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
7: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags. Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Oudbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Oudbouken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer het thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
9: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

slang.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd laat dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva van het Antwerpen.
7: Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien De Reu.
8: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
7: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. En dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement. Ouderenvereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan inkomen en vermogen. We kopen al maar meer online. Vorig jaar gaven alle Belgen samen €18 miljard aan pakjes. Dat is een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-confederatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billier.
9: Die consumptiemaatschappij heeft zich verveld tot een overconsumptiemaatschappij en dat is de kanker van heel onze economie. Dat gaat niet enkel over Aziatische producten. Daar zitten ook Amerikaanse marketplaces tussen. Wat die Aziatische marketplaces en e-commerce sites wel doen, is extreem goedkoop en die komt eigenlijk ten koste van onze eigen jobs.
7: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten, dus de schermtijd blijft ongeveer gelijk. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. TV-gezicht Margriet Herman zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Elk jaar sterven 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. 1/3 van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootst in Zuidoost-Azië en Afrika. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha. Minerva.
17: Ons katje is een schatje. En elk plaatje dat ze draait, komt uit haar hartje.

Lieve luisteraars, het is weer donderdagmorgen. Een hele goede morgen. U luistert naar Radio Minerva, het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja.

En geniet, geniet van de muziek. Word rustig wakker. Neem een tas koffie en maak er alvast een hele fijne dag van vandaag.

En zoals iedere week aan al die jarigen die jarig zijn vandaag, laat je eens extra voor Winna een hele, hele gelukkige verjaardag van mij gewenst en feest er maar op los, hè.

Goedemorgen Antwerpen, en het is Perry Como die vandaag van start gaat met een heel mooi nummer, I Think of You.

En een heel klein weetje over Perry Como. Hij had een heel natuurlijke uitstraling. De man die elke week op tv te zien was, was ook diezelfde persoon die je achter een winkelwagentje in de supermarkt, in de bowlingbaan tegenkwam of in een keuken kon aantreffen terwijl hij ontbijt maakte. Heel speciaal.

En dat was de onvergetelijke Engelbert Humperdinck met Don't Cry Out Loud. Een prachtige ballade over kracht, doorzetten en je gevoelens niet altijd aan de buitenwereld tonen. Blijf nog bij ons, lieve luisteraars, want er komen nog veel mooie pareltjes aan.

Maureen Evans, en ze is ondertussen al 86 jaar. Haar carrière begon in 1950 en ze had de grootste successen in 1960. I Love How You Love Me.

En dit nummertje, Les Marionnettes. Je weet wel van die popjes met draadjes en al die toestanden aan. Die je kan laten bewegen. Dat is het nummer van Christophe. En het is ook een van zijn beste nummertjes. Die wereldwijd een heel groot succes boekte. Na zijn legendarische debuut van Aline.

En het is wel zo, hè, lieve luisteraars. Ondanks de tegenslagen en pijn, het leven is echt wel mooi. Dat was natuurlijk de keizer van het Vlaamse lied, Wil Tura.

Een prachtige dame, een prachtige plaat. The greatest love of all. En van de ene prachtige dame naar de andere. Dan gaan we naar Dalida, Pour en arriver.

En ik denk dat er in de tijd heel veel moeders hun dochters Maria hebben genoemd, of Maria bij ons gezegd. Het is een lied uit de Broadway musical West Side Story uit 1957. En dit werd gezongen door P.G. Proby.

Een duet van Scott Fitzgerald samen met de zuster van Patricia Pai, Yvonne Kelly, If I Had Words, uitgebracht als single in november 1977. En het werd een top 10 hit in verschillende landen. Er werden wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht.

Ja, dat was Trinity, lieve mensen. En zij scoorde in 1976 een grote hit met Double Atoll 345-709, that's my number. De discogroep bestond uit Sophie Verbrugge en twee leden van de Pebbles, namelijk Fred Becky en Bob Roberts.

It Takes a Fool Like Me. En dat was onze eigen star, Gerry Hagger. Hè. Zo zijn we aan het einde van ons eerste uur gekomen. We gaan het afsluiten met Madonna. Madonna. En ik hoor jullie terug in het tweede uurtje. Na de reclame en het journaal.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar een dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
8: Zeg maar één.
9: Wat is er, Jos?
8: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
9: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
8: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
9: En waar is dat?
8: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
9: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
11: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien Dreu.
13: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
12: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. Dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement bijvoorbeeld. Oudervereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan een inkomen en vermogen. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
14: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is. En die gaan we absoluut de focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
12: In Californië in de VS heeft de politie de man gedood die 10 mensen urenlang gijzelde in een bank, dat meldt de politie. De man beweerde dat hij een bom bij zich had en had ook explosieven geplakt op sommige gijzelaars. Het gaat om een man van 41, hij was al eens veroordeeld voor zedenfeiten. Elk jaar sterven 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootste in Zuidoost-Azië en Afrika. De Amerikaanse tech-gigant Google bestrijdt nu ook tropische ziekten. In een fabriek in Singapore kweekt Google miljoenen gesteriliseerde mannetjesmuggen. Die worden dan vrijgelaten in de natuur. Omdat die mannetjes niet kunnen paren, zal de populatie kleiner worden en dus minder muggen om tropische ziektes zoals dengue bijvoorbeeld te verspreiden. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen krijgen we buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
15: zeg?
3: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
16: Dag Robert, storen we niet?
17: Nee, kom binnen.
16: Onze kleine is roekbaar.
17: Hallo.
16: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
17: Allee, maar dat past toch nog?
16: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
17: 1924 euro.
15: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
17: Geniet er maar van, jongen.
18: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
19: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
21: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
20: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
21: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
20: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
21: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
20: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
22: Aha. Minerva.

Zo, lieve mensen, welkom bij het tweede deel van het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja. En ik blijf nog tot 10 uur bij jullie. We starten ons tweede deel altijd met een accordeonnummertje voor al die fans van accordeon. En dit waren dan de Melando's met een Italiaanse medley.

Demis Roussos, en hij heeft ook die Griekse roots. En ik heb het misschien al eens verteld op de radio. Hij doet me altijd helemaal aan onze Piet Keizer denken, onze Piet Zaliger. Vroeger van het programma Goedemorgen Antwerpen, of het Stad wordt wakker. Tussen 6 en 8 deed hij dat, hè, vroeger. Hij doet me er altijd aan denken. Het nummer was From Souvenirs to Souvenirs.

En op onze T-dansant in Zaal Roma is hij er altijd bij, hè, op onze meneer van T-dansant, T42 van Delores. En het is natuurlijk een cha-cha.

Borbujas de Amor. En dat is een lied van de Dominicaanse singer-songwriter Juan Luis Guerra. En het is ook een bachata. En wat wil Borbujas de Amor zeggen? Dat wil gewoon zeggen liefdesbellen. Ja, speciale titel. Dan denk ik aan die belletjes die je zo blaast. Je weet, die kindjes met die bellenblazers. Borbujas de Amor.

Een nummer met een heel korte titel, She van Charles Aznavour. En daarvoor hoorde u het bekende Season in the Sun van Terry Jackson.

De tekst van dit nummer, deze melodie, is geschreven eigenlijk door Etienne Rodagil. Terwijl de muziek is geschreven door Julien Clerc zelf. Het nummer is enigszins opvallend te noemen. Waarom? Omdat er in heel het nummer eigenlijk maar één Engelse zin in komt. De rest is helemaal in Frans. De enigste Engelse zin is, this melody is a melody for you. Dus dat is maar een weetje en dat was Julien Clerc.

En deze groep die won in 1975 het Euro Songfestival, weet je nog, met het nummer Ding Dong. Ze komen uit Nederland en het nummer was The Summer Night van Teach In.

Frank Sinatra en heeft vele bijnamen, hè, waaronder onder andere The Voice of Mr. Old Blue Eyes. Hij nam ook deel, hij was deel van de Rat Pack, samen met nog twee bekenden, Dean Martin, Sammy Davis Jr., zelfs nog Peter Lawford en Joey Bishop. En dat was natuurlijk in die bekende jaren 50, 60. Ze traden heel veel op in Las Vegas. En dit was een van zijn bekendste nummertjes ook, I Sing the Songs.

En dat was Matt Morrow. Hij had zijn carrière eigenlijk gemaakt als buschauffeur, maar brak daarna toch uit met zijn Golden Voice. Hij is niet zo oud geworden, 54 jaar, maar hij heeft toch wel heel veel bekende nummertjes gemaakt, waaronder deze van My Friend.

Een nummer uit ons eigen landje van Bella Perez met E Namorada. En ze heeft natuurlijk het heel zwaar te verduren gehad met het overlijden van haar echtgenoot. Maar ze staat er terug binnenkort. Dus we wensen haar alvast heel veel succes terug.

Ja, en het is wel tijd voor wakker te worden, denk ik. Hè. Breaking up the house was dit. En daarvoor hoorde u natuurlijk Rod Stewart met Sometimes When We Touch.

Ja, dat was natuurlijk vooral die Claude Barza Defensies even geleden, hè, dat ik hem nog gespeeld heb. Dat was Madame en natuurlijk Claude Barza. We zijn in onze laatste vocale plaatsgekomen voor dit uurtje, voor ik ga mijn stoelje doorschuiven. En dan is natuurlijk Almertino hier in my heart.

0: Maar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren. Nu al meer dan 700. Politiek journalist Karel Latree kon het verslag van de inspectie lezen.
7: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan. En die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over. Ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
6: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkel band. Terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. In het Franstalig onderwijs zijn er al weken protesten door zware besparingen, omdat de Waalse overheid haar begroting in evenwicht wil krijgen. Daardoor dreigt bijvoorbeeld de vaste benoeming te verdwijnen. En daar komen leerkrachten in Brussel en Wallonië nu al weken tegen op straat. In de provincie Luik zijn zelfs al in verschillende scholen de examens afgeschaft, omdat er zoveel protest is. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde drone-aanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op Lijfrente, via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel, Robert de Expert van in de Vestingstrot.
11: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
11: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar Commune, dat bracht dus de max op, hè?
11: Geef je nummer dan nog eens, gaat? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
10: Robert de Expert. 0-326-93-93.
11: Welk bedrag had hij nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
13: zeg?
12: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485-54-87-85.
14: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
18: De Notenkraker met Julien van Noten.
19: Goedemorgen Antwerpen.

Goedemorgen iedereen, welkom bij Radio Minerva met de notenkraker tussen 10 en 12. De notenkraker telefoon is bereikbaar op 03 219 17 27. En onze dank gaat nog naar Katja voor haar verwijt 2 uurtjes. Goedemorgen Antwerpen.

First en Karel Herberger. En natuurlijk, ondanks het weer buiten, wensen we toch iedereen een vrolijke dag toe. Samen met Ray Conniff.

Ja, geen idee. We zullen moeten pakken zoals het komt natuurlijk. Hè. In alle geval, het is geen weer om nu in een bikini rond te lopen. In alle geval, voor Dalida is het zover. It's a bitchy teeny winnie.

En omdat hem het zo goed gedaan heeft, een complimentje kan altijd geen kwaad.

0: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Ga niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten we aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

Dat was er nog eentje uit de oude doos, als we dat zo nog mogen zeggen in elk geval. In elk geval een vraagje van de platters. Gewoon samen even tussendoor.

kon wat hulp gebruiken van zijn vrienden. Dat was natuurlijk niemand minder dan Joe Cocker. En rechtstreeks vanuit Schotland dan nog wel. Andy Stewart.

0: vertellen.
1: Wat had u gedacht van een partijtje kegelen? Dat doen we dan natuurlijk met Bert Kemfert, hè? Let's go bowling!

0: die in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar een décolleté is te leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
1: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoeveel.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen, die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren, nu al meer dan 700. Politiek journalist Cara Latree kon het verslag van de inspectie lezen.
10: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan. En die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over. Ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
9: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkelband. Terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde droneaanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Intussen benadrukt Israël dat het gewoon zal doorgaan met de aanvallen. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
2: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman.
18: in de Notenkraker bij Radio Minerva.

Nogmaals welkom beste luisteraars bij Radio Minerva met de Notenkraker. Nog tot 12 uur. Onze zo dadelijk, zoals altijd, Nat King Cole. It's only a paper moon. De Notenkraker, telefoon is bereikbaar op 03 219 17 27.

Nat King Cole met zijn trio, een van zijn laatste optredens hier bij Radio Minerva, gaat het altijd door. In alle geval, hoe ziet dat er eigenlijk allemaal uit? We vragen het aan Dusty Springfield.

Dat was natuurlijk weer een lange van Barry Ryan met Eloise. En de Osborne Brothers, ik weet niet waarover ze het hebben. Over ezels of country boys?

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
7: De Notenkraker met Julien van Noten. Vergeten wel...

Zo is het, meester. Dat was de notenkraker van deze donderdag 4 juni. Zo dadelijk onze collega Harry-O met zijn ankers erbij. Heel veel luisterplezier bij hem en ook de andere collega's. Maak er nog een gezellige dag van, natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. Wij maken alvast afspraken voor de volgende keer. De groetjes van Swa, de groetjes van Julian. Bye bye.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet. Begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuisde naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Nieuwkomers zullen vanaf nu moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel mensen volgen dat vandaag gratis. Bijvoorbeeld als ze een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
4: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen symbolisch, een bijdrage leveren.
3: Voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. In een groot drugsonderzoek in Willebroek zijn 7 mannen aangehouden. Dat meldt de politie. Ze zijn tussen 18 en 32 jaar. De drugsbende dealde cocaïne en cannabis vanuit een garagebox in Willebroek. Bij huiszoekingen nam de politie meer dan 1 kilo kook en 2,5 kilo cannabis in beslag. De politie vond ook veel cashgeld en wapens. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze de beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En dan nog een mooi initiatief van Plopsaland, want dat organiseert de Plopsa Run. Dat is een loopwedstrijd ten voordele van Make-A-Wish, dat zieke kindjes hun dromen laat uitkomen. De Plopsa Run wordt gelopen op 7 november en je kan kiezen voor 3 afstanden. De Bomba Kids Run, de Maya Run die 5 kilometer is, of de Samson Run en die is 10 kilometer. Het parcours loopt volledig door het pretpark. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
5: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
6: Allemaal?
5: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
7: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
6: Wat zei het hem?
5: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schuiven.
8: 0485 54 87 85.
6: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring. Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goede middag, luisteraars van Radio Minerva. Hier zijn we met The Anchors Away. Uiteraard bedanken we weer Jolien van Noten en de Swa voor de 2 uur notenkraker die we weer heerlijk hebben kunnen meegenieten natuurlijk. Wij beginnen met It's Not Unusual, dat we allemaal kennen van natuurlijk Tom Jones. Maar eerst was het aangeboden aan Sandy Shaw. En dit zijn Diana Ross en de Supremes. Oké, goedemiddag allemaal.

Het werd trouwens geschreven door Les Reed en Gordon Mills, dat heel even tussendoor. En die Petula Clark met Downtown. Komt dat uit de musical? Jawel, dat komt uit de musical Priscilla, Queen of the Desert, de musical uit 2006. En de mensen die daarnaar zijn gaan kijken, weten ook dat dit nummer als eerste werd gebracht in die musical. Maar de film Priscilla was in 1994, toen met Ernst Stamp, Guy Pearce en Hugo Weaving. En dat natuurlijk over twee drag queens en een transgender die naar het hartje van Australië moeten zijn en van alle positieve en negatieve dingen meemaken. Oké, Downtown, Petula Clark.

En we hoorden het ook heel graag van Frank Sinatra. Die zegt van, op zeker ogenblik, weet je nog wel. Frank Petula Clark dus en haar Downtown. Tennessee, Ernie Ford, Betty Hutton en Billy May in de band. Dat kan niet alleen maar dan heel goed zijn. This Must Be The Place. En dan hebben we het over Radio Minerva natuurlijk. Meegeschreven door Alan Copeland. Die we dan weer kennen van de Alan Copeland Singers. Die toen ook bij Billy Eckstein zongen. En die toen ook arrangeur en lid was van de Modernaires. Al die mensen samen. This Must Be The Place.

bekende stem van tennis Ernie Ford, ofwel de man met de pijp in de tijd. Die had altijd een pijp in zijn mond. En Betty Hutton met haar grote klep. Een ideale combinatie dus wel. This Must Be The Place uit 54. En dan gaan we naar 1953. Ja, het jaartje daarvoor. Danny Kaye, Wonderful Copenhagen, komt uit de musical, filmmusical Hans Christian Andersen, geschreven door Frank Looser. En je hebt hem met Gordon Jenkins en zijn orkest. Wonderful, Wonderful Copenhagen.

Wonderful Copenhagen en Danny Kay uit Hans Christian Andersen. Uit 1952 kwam het, maar hij bracht het in 1953 met Gordon Jenkins. Barbra Streisand. Natuurlijk hebben we dan weer musicals, maar we hebben al een ander nummer gevonden. Got a Move, gespeeld door Peter Matz. Het komt uit haar LP uit 1963. De second Barbra Streisand album, waarvan die Peter Matz ook dan de orkestleider was. I Got a Move.

Ja, I Got a Move. En je hoorde Barbara Streisand, uiteraard natuurlijk. Van haar second LP, van haar tweede LP eigenlijk. En dan nu Andy Williams op zijn Grieks. Dat kan maar één ding betekenen natuurlijk. Dat we ook kennen dat nummer van Melina Mercouri uit de gelijknamige film Never on Sunday. Toen geregisseerd door Jules Dassin. En de geschreven door Han Manos Hadjidakis. Andy Williams zong dit in 1962 met het orkest van Robert Mercy. Never on Sunday, op zijn Grieks. En de mensen die een beetje Grieks spreken, die horen je natuurlijk wel zeggen van, ja, maar die spreekt dat fonetisch natuurlijk, hè. Oké. Andy Williams, Never on Sunday. Een goede probatie.

En die la-la-la was niet in het Grieks, maar dat was iets dat iedereen kan bijzeggen natuurlijk. Hè. Never on Sunday van Manos Hadjidakis en je hoorde Andy Williams. Gaan we nu naar een musical, die heet Dear Evan Hansen. En dat is een musical met tekst van Benji Patsik en Justin Paul. En de musical volgt Evan Hansen, een laatstejaars middelbaar scholier met sociale angst, die voor zichzelf een belangrijke rol bedenkt in een tragedie die hij echt niet verdient. De wereldpremière van de show vond plaats in Washington in 2015 en later zou die naar Broadway gaan in 2016. Maar let van, het is Claire Underwood, Dan en Shay, Only Us. Een schitterend nummer, echt waar.

Claire Underwood en Dan en Shay en Only Us uit de musical Dear Evan Hansen, dus uit 2015. Gary Williams en his band Come Fly With Me, bekende van Frank Sinatra uiteraard, maar toch een goede poging van deze Gary Williams uit 1999 met een nummer geschreven voor Sinatra's LP Come Fly With Me door Sammy Cahn en Jimmy Van Huysen. Gary Williams bracht ook een LP uit met Meets Frank Sinatra, maar dit nummer staat er niet op. Gekke. Come Fly With Me, Gary Williams.

0: Let's Fly Away. En dat ga ik volgende week doen. Volgende week ben ik hier helaas niet. Maar Frankie, weet wel, Frankie en Monique komen hier aan 2 uur zitten. Tussen 12 en 14 uur volgende week donderdag. Waarvoor natuurlijk mijn hartelijke dank. Schitterend gedaan. En je had zo net dat nummer van Frank Sinatra, Come Fly With Me. En zometeen hebben we Frank Sinatra zelf. Maar ja, hier is dit.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo. Bingo! In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedo, hè. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
0: En terwijl het hier aan de donderende bliksemen is, ja, het is hier live vanop het Sint-Anneke, hebben we ook natuurlijk Frank Sinatra klaargelegd met een nummer geschreven door Tommy Malley, die als kleine jongen op en rond de treinsporen speelde en daardoor beide armen verloor. Hij dicteerde de songtekst aan zijn compagnon, toen Jimmy Steiger. Het werd al opgenomen door Milton Watson met het orkest van Paul Asch in der tijd. En dit keer hebben wij het van Frank Sinatra, zoals beloofd, met Count Basie en de band uit een LP, Sinatra Basie and Historical Musical First. Heb je het al eens gehoord? Het is een mooi nummer hoor. Looking through the world, of looking at the world through rose-colored glasses.

Dat heb je natuurlijk wel als je looking at the world through rose-colored glasses hebt. En dan zie je alles door een roze bril. Frank Sinatra doet dit keer uit 1962. Tony Bennett, we horen hem allemaal heel graag. Was ook de favoriete zanger van mijn vader trouwens. En nu een nummer van Harry Warren en Al Jubin uit 1935. De tekst is een ode aan het nachtleven van Broadway en zijn bewoners, die pas bij het ochtendgloren in slaap vallen. Komt uit de musical Gold to Diggers of 1935. En Sinatra was met Count Basie, dus ook met Count Basie en ook met Tony Bennett voor dit. Voor de LP In Person uit 1958. En het gekke aan de LP is eigenlijk dat het origineel mono werd opgenomen, live dus, tegen de zin van de producer Al Ham, die een stereoversie wou. Wat heeft men dan gedaan? Men heeft de artiesten, Count Bennett en Tony Bennett, terug samengezet, live in de studio, om alles terug op te nemen en men plakte er dan een live applaus bij. Zo komen we aan de stereo. Ja, ja. En voor mij is dat een plezier om die LP te luisteren, vooral met dit nummer. Laat het je goed horen, met die horens van de taxi, dat ga je zo meteen horen. Dat begint Tony Bennett zo hard te lachen. Tony Bennett, The Lullaby of Broadway.

En zover ik hier zit wel, ja, ik geniet er nog van deze opname van Tony Bennett, zijn Lullaby of Broadway, komt uit de musical Gold Diggers of 1935. En nu uit de musical Star Spangled Rhythm uit 1942, met de nummers geschreven van Harold Arlen en Johnny Mercer. En het werd toen gezongen door Johnny Johnston en gedanst door Vera Zorina. En ook met Betty Hutton en een heleboel artiesten die toen bij Paramount zaten. Billy Eckstine? Ja. Here is him, that old black magic.

under the old black magic called Love, Billy Eckstine, uit de film Star Spangled Rhythm uit 1942. Gaan we naar West Side Story. En dan gaan er een paar oortjes open natuurlijk, die zeggen van ja, West Side Story, dat horen we graag. Wel, Sammy Davis Jr. en komt uit zijn LP What Kind of Fool Am I and Other Showstoppers uit 1962. Dit nummer, Something's Coming, uit 1957 dus. Het werd geschreven door Leonard Bernstein en door Stephen Sondheim en werd toen gezongen door de mannelijke hoofdrolspeler Tony. Sammy Davis Jr., Something's Coming.

Jawel, Sammy Davis Jr. Something's Coming uit West Side Story. En nu gaan we naar een film. De film heet Prêt-à-porter. Dat is een film uit 1994 van Robert Altman. Met onder andere Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Kim Basinger, Stephen Greer, Lauren Bacall, Julia Robbins en Tim Robbins. En begint dan met de modehoofdraad Raamman, die strikt zijn broodje aan een vrouw achterlaat. Zo is het ongeveer. Er is ook naaktheid op de catwalk en een reactie op de verkoop van een label, ook liaisons en meer. Een nieuw nummer geschreven door Fats Domino en Dave Bartholomew. En het wordt gebracht door Supercat en Jack Reddix. En Supercat is een populaire Jamaicaanse DJ en Jack Reddix is een Jamaicaanse singer-songwriter. My girl, Josephine, totaal andere kok.

0: she cannot cheer for Tone Star.
1: Super Cat en Jack Reddix met My Girl Josephine uit de film Prêt-à-porter. Elvis Presley kunnen we nog net tussendoor duwen uit de film Love and You uit 1957. Wanda Jackson had daarna, het jaar daarna, een hit mee als Let's Have a Party, geschreven door Jessie Mae Robinson, die ook het nummer I Went to Your Wedding schreef. En oh ja, het komt ook voor in een musical die heet Million Dollar Quartet uit 2010. Elvis Presley, en hij heeft het over gewoonweg party. Kortweg. Goed, hè? Some people like

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar een dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
7: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd

0: Dat hebben we een Petersmeibelag aan in Schoten van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rukjesje gouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeibel in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
4: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Honderden leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. De jongeren staken vuurwerk af, vernielden bushokjes en staken steps in brand. De politie moest tussenkomen met traangas. Door dat protest is er ook hinder bij de metro's van de MIVB. De hervormingen worden normaal vanmiddag goedgekeurd in het parlement. Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet. Want begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Rond deze tijd opent de gemeente Oud-Turnhout een rouwregister voor Margriet Hermans, die al jaren in de gemeente woonde. Iedereen die wil, kan daar een steunbetuiging inschrijven. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 72. Elke nieuwkomer zal voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel nieuwkomers moeten dat vandaag niet betalen omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
9: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen, symbolisch een bijdrage leveren.
8: Voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze ook tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met ook hier en daar een bui.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
11: Hey, dag.
10: Goedemiddag, Kim. Zeg, verrozen er een woonzorgcentra. Hoe begin ik er eigenlijk aan?
1: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
10: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
1: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
10: Dat is top. Ik kom direct al wat servicen. Merci, Kim.
1: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
11: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig minifestivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Big Time in Jack Jones uit Things Ain't What They Used To Be van Lionel Bart. En dat was op de West End in 1960, dat nummer dus. En nu Apache. Apache kennen we allemaal. Ja, allemaal kennen we dat van natuurlijk van The Shadows. Maar het werd in begin 1960 opgenomen door de gitarist Bert Whedon. Maar de schrijver Jerry Lorden die vond dat geen goede versie. Hij liet het dan horen aan The Shadows op een ukulele. En die vonden dat wel tof en hadden er in 1960 een gigantische hit mee. De tekst is van Johnny Flamingo. En dat dit keer met Sonny James, die het allemaal bij elkaar zingt. Apache.

Dit was trouwens de productie van Chet Atkins, Johnny, Sonny James en hij had het over Apache. En nu iets heel serieus. Wat denkt u van Jacques Brel? Wel, het nummer dat we gaan laten horen wordt vaak beschouwd als een van de meest trieste en sombere liedjes van Jacques Brel. Het geeft eigenlijk een perfect beeld van het hoogtepunt van de angst voor het verstrijken van de tijd en de nood die de artiest zelf moest doorstaan. Zo wordt het dan weer omschreven. Jacques Brel, J'arrive.

Jacques Brel, j'arrive dus wel. En nu moet dat we voornamelijk associëren met Bing Crosby. Don't Fence Me In. Het werd geschreven in 1934 voor Adios Amigo Argentina. En dat voor de musical die niet werd geproduceerd. Straf, hè? Roy Rogers zong het dan wel in 1944 in de Hollywood Canteen, toen met onder andere Joan Leslie, Robert Hutton, Diane Clark en vele sterren, en natuurlijk ook weer zoals de Andrews Sisters en zo meer. Oké, Clint Eastwood, Clint Eastwood, Don't Fence Me In.

0: Clint Eastwood kennen we ook allemaal natuurlijk wel. En hij had het over Don't Fence Me In. Een dame die we misschien niet kennen als Rose Hemingway. Maar ze deed mee met de versie uit 2011 van How to Succeed in Business Without Really Trying op Broadway. Normaal is dat een musical uit 1961 met muziek van Frank Loesser. En het verhaal gaat over een jonge, ambitieuze man die dankzij dat boek How to Succeed in Business Without Really Trying opklimt van geladenwasser tot voorzitter van de raad van bestuur van de World Wide Wicked Company. Rose Hemingway, Oh, I Believe in You.
1: Hey, Finch, you're wanted in the executive boardroom.
2: Gee, can I even say goodbye to Rosemary?
3: Go ahead.
2: Rosemary, goodbye.
1: Come along.
2: Oh, I'm so sorry, Rosemary. I wish none of this had ever happened.

dat was kort, hè? Een minuut 24, dat Rose Hemingway was met I Believe in You. Ja, Papa Loves Mambo. Bing, Bing Crosby. Nee. Bing, Perry Como. Nee. Nat King Cole. Ah, jawel. Uit 1954 met Van Hal Hoffman en Dick Manning die het schreven. En Papa Loves Mambo.

0: rumble tonight. Don't play the rumble and don't play the samba, cause Papa loves Mamba tonight.
1: Nat King Cole and Heard It Over Papa Loves Mambo. Mariah Carey, ja, dat is een dame die we kennen allemaal van een heleboel hits natuurlijk. En dit keer een nummer geschreven door Michael Messer en Jerry Goffin. Dat werd dan voor het eerst opgenomen in door de Amerikaanse zangeres Thelma Houston. En wij kennen dat vervolgens natuurlijk door Diana Ross als titelsong voor de film Mahogany uit 1975, waarin Diana Ross ook de hoofdrol speelde. In die film speelt ze de rol van Tracy Chambers, een worstelende studenten modeontwerp die dan uitgroeit tot de populaire modeontwerpster in Rome. Mariah Carey, Do You Know Where You're Going To? Oftewel de theme from Mahogany.

0: Mariah Carey's versie van Do You Know Where You're Going To, het team van O'Hagony. En ik weet niet waarom, maar het doet me altijd een klein beetje aan kerst, denk je, Mariah Carey.
1: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg je juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En gesteund het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
5: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
6: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
8: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
0: En we blijven het nog even rustig aandoen met het nummer van Damien Sarge en Cecilia Cara. Dat met het nummer I May komt uit de musical Romeo en Juliet. Dat is Romeo en Juliet, de Haine de l'Amour, is een Franse musical gebaseerd op het toneelstuk Romeo en Julia van William Shakespeare. Met muziek en tekst van Gérard Presgurvic. De première vond toen plaats in Parijs in 19 januari in 2001. I May, kortweg.

is lekker zo'n klein beetje bombastisch. Ik vind het wel zalig. Damien Sargent, Cecilia Cara en Aimé uit de musical, de Franse musical Romeo et Juliette. Wel, en nu Cartas de Amor en La Arena. Oftewel, Love Letters in the Sand. Pat Boone zong dat in de film Bernadine in 1957 over een fictieve jonge dame. En wij gaan het laten horen van Los Boppers. Los Boppers was een Mexicaanse muziekgroep en toen voor Mexico een pionier in het gebied van rock en roll trouwens. Het woord bopper, dat was afgeleid van de naam van het ritme dat in de jaren 50 in de Amerika populair was. Oké, nog eens proberen. Cartas de Amor aan La Arena. Oké, Los Boppers.

Zo, de Mexicaanse versie van Love Letters in the Sand, van Los Boppers dus wel. Taron Egerton en Jamie Bell. En dat met het nummer Goodbye Yellow Brick Road komt uit de Muse Jukebox musical Rocketman uit 2019, gebaseerd op het leven van Elton John, de carrière van Elton John. De film richt zich op zijn begindagen in Engeland als wonderkind aan de Royal Academy of Music via zijn muzikale samenwerking met Bernie Taupin. Het nummer dat we hier laten horen gaat over de befaamde Yellow Brick Road uit naar Oz, uit The Wizard of Oz inderdaad. En Taron Egerton kreeg voor zijn rol een Golden Globe als beste acteur. En Jamie Bell, die kreeg op zijn 14e de rol van Billy Elliot in een gelijknamige film waarvan de musical songs heeft van, jawel, Elton John. Toeval bestaat niet, zegt men wel eens. Taron Egerton, Jamie Bell. Goodbye, Yellow Brick Road.

En Taron Egerton speelde de rol van Elton John in de musical film Rocket Man. En je hoorde Goodbye Yellow Brick Road. Jerry Lewis, Let Me Sing and I'm Happy. En dat zoals bij ons, laat ons hier muziek maken bij Minerva en dan zijn wij ook gelukkig om jullie gelukkig te maken. Irving Berlin schreef dit nummer en het werd toen geïntroduceerd door Al Jolson in de film Mammy uit 1930. De film brengt Al Jolson's vroege jaren als minstrel weer back tot leven. Jerry Lewis, zijn versie komt uit 1957. En Jerry was trouwens ook de vader van Gary Lewis, die trouwens een hit had als Gary Lewis and His Playboys met het nummer The Diamond Ring en ook met Count on Me. Dat heel even tussendoor. Jerry Lewis, Let Me Sing and I'm Happy.

Het is toch altijd duidelijk dat het Jerry Lewis is natuurlijk. Hey, Let Me Sing and I'm Happy uit de musical film Mammy van Irving Berlin. Geschreven, de songs althans. Het ging over Al Johnson's vroege jaren als minstrel. Die kwamen dan pak tot leven. Okay, totaal andere dingen. Donnie McKenzie, Susan Browning en Pamela Myers. And You Could Drive a Person Crazy. Het komt uit Company. En dat is een musical comedy van Stephen Sondheim. Over een man die veel vrienden heeft, maar allemaal gehuwd en samenwonen. Hij is jarig. En zijn vrienden geven een feestje met een taart erbij. Hij kan echt niet alle kaarsen uitblazen. Waarop zijn vrienden zeggen dat ze zijn wens wel zullen volbrengen. Hij wenste echter enkel dat zijn vrienden het zouden houden natuurlijk. Dat hij zijn vrienden zou kunnen houden. Okay. You could drive a person crazy.

Voilà. Dan heb ik nu Susan Browning, Pamela Myers, You Could Drive a Person Crazy uit Company. It's a musical comedy van Stephen Sondheim. Dick Laurie, oftewel Dick Glacier, zoals hem ook wel genoemd natuurlijk, was een grote songwriter met liedjes voor onder andere Dean Martin, Bobby V, Johnny Cash, Glenn Gamble en nog een heleboel andere. Zoals The Angels in the Sky voor Tony Martin van de Crew Cuts. Hij was ook de producer voor bijvoorbeeld Vigdana, The Fleetwoods en The Ventures. You, Dick Laurie.

only love. Dick Laurie en You. En we hebben nog tijd voor eentje. En het wordt Seven Nights van Dee Clark. En zijn grootste hit in 1961 was Raindrops. En Seven Nights kwam al uit 1957. Seven Nights, Dee Clark als uitsmijter.

Zo, dat was de, dat is de begin- en eindtune van dit programma. Dat weet je ondertussen van Anchors Away. Ik bedank jullie van harte voor het telefoneren en ook natuurlijk al voor, op voorhand voor het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is harryo@radiominerva.be. Zometeen hebben we onze Maria met de heerlijke memories. En volgende week ben ik er niet. Dan komt Frankie en Monique komen dan hier twee uur zitten dit programma doen. Ik wens ze veel succes en je mag ze toen ook al heel veel telefoneren volgende week, hoor. Tot binnen 14 dagen, al luisteraars. Veel plezier met ons, Maria. Ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Ze kwamen op straat tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
4: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de relschoppers weg te drijven.
3: En ook de metroregeling van de MIVB is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. Voor het eerst in 5 jaar wordt er minder gevlogen in Europa. De luchthaven stelde in april iets minder reizigers dan vorig jaar. De eerste daling sinds corona komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten en door het feit dat de paasvakantie redelijk vroeg viel dit jaar. En voor wie toch wil vliegen naar pakweg Sydney, Australië, dat kan binnenkort rechtstreeks vanuit Londen. Vliegtuigbouwer Airbus heeft een eerste testvlucht gemaakt met het ultralange afstandstoestel. Het vliegtuig kan 18.500 kilometer afleggen en 22 uur in de lucht blijven zonder te tanken. Dat is 4 uur langer dan nu al kan. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. Vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
8: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
10: Merci Imobiep.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald

Nach Harry Erdgewerft en bedankt hebben met zijn prachtig programma, zijn we vandaag gestart met Memories en Jerry Lewis, It All Depends on You.

Het orkest van Francis bij Freddy Sander. En zo kregen we Angelina.

0: U luisterde achtereenvolgens Steinwas en de Williams. I know that you know that we know. K-Star and My Heart Tells Me. Dat was de mooie stem van Tony Bennett.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

Frida tvertje zongedoor, Tommy Leonetti daarvoor hoorde, Sammy Davis met Whisper to One, I'm Blue kwam van Camel Award en It Just Happened That Way. Dat was natuurlijk de stem van Dean Martin.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het dikke teesten leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
1: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog roepen.
7: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
7: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
7: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in vuil.

0: En wat is dat?
1: Ah, wel, Pietersmuilen, hè. Over de markt is Groeten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groeten aan het wagen.
0: Oh ja, Pietersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Het blijft onrustig op de leerlingenbetoging in Brussel. Ze protesteren daar tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
5: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de relschoppers weg te drijven.
4: En ook het metroverkeer is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig, dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. Bultrugwalvis Timi ondergaat vandaag een autopsie om te achterhalen hoe hij stierf, dat zegt het Deense milieuagentschap. Timi spoelde bijna een maand geleden aan op een Deens eiland. Nadien zat hij wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. De autopsie vindt plaats op het strand. Wie dat wil, kan het daar allemaal gewoon volgen. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Hey, dag Kim. Zeg, verhozen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
6: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
7: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
6: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
6: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
8: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags. Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Aha. Minerva.
12: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald door Maria.

U luisterde 18 volgens naar de Hungry Years van Johnny Mathis, Hans im Glück, Mireille Mathieu. Halleluja kwam van Jeff Buckley en My Confession. Dat was er eentje van Engelbert Humperdinck.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

The Impossible Dream, en dat was een live-opname van Elvis Presley. En daarvoor hoorde je Jim Reeves met Dark Moon.

What's Wrong With Me? En dat was er nog eentje van Bobby Norris. En Memory zit er weer op voor vandaag. Ik krijg nog groetjes en tot een volgende keer.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
2: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Brussel zijn betogers het parlement van de Franse gemeenschap binnengedrongen. Ze hebben er

0: rookbommetjes afgestoken, waardoor het brandalarm afging en de zitting kort werd onderbroken. In het parlement wordt vandaag gestemd over besparingen in het Franstalig onderwijs. De betogers protesteren tegen die besparingen. Nog in Brussel betoogt de Socialistische Vakbond tegen de besparingen in de non-profit sector. In de zorg of de cultuursector bijvoorbeeld, of de kinderopvang. Ze vragen meer budget om hun job goed te kunnen blijven doen. Je hoort Johan van Egem van de Socialistische Vakbond.
1: Wij merken dat er blijkbaar veel geld is voor legervliegtuigen te kopen, maar voor mensen te zorgen, voor kinderopvang, voor gehandicapte mensen, voor mensen die in het ziekenhuis terechtkomen of mensen die in een woonzorgcentrum komen, daar is blijkbaar geen geld voor. Dus dat is echt een fundamenteel probleem. De regering maakt wel keuzes, maar ze maakt volgens ons de foute keuzes.
0: De jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. Het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties jonge duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden. Met hier en daar een bui.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
5: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
4: En wat kost deze schatting?
5: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert, 03 226 93 93. Edem?
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
8: Merci ImmoBiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Up noise, noise.
1: Wolf and Crime.
0: Op de radio. En dat is zo gelukkig gevonden.
2: Nee, maar dat is toch fantastisch.
0: Hey, hey, woehoe.
3: Zag je voor het eerst in het echi?
0: Ja.
3: En ik dacht,
4: ja, oh, is het goed?
5: Sst, zeg eens. Daar wordt aan de deur geklopt.
2: Wie zou dat zijn?
1: Pol van Crime.
6: Kom jong, het is waar gemaakt. Koffieklets is gedaan.
1: Pol van Crime op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Een hele fijne donderdagmiddag, 4 juni, juni maand. Niks speciaal, denkt u? Jawel, dat is de maand dat de zomer begint. Maar dat is ook de studiemaand bij uitstek. Niet meteen weggelegd voor ons Minerva-publiek natuurlijk. Maar tijdens die maand zijn er ook heel wat jonge mensen die luisteren naar Radio Minerva. Aan hen die momenteel zitten te studeren. Van Gerry en mezelf een heel prettige voorbereiding.

Was u er misschien eentje die vroeger bij het studeren volledige stilte eiste? Dat kan natuurlijk, maar smaken verschillen. En we weten bij ervaring dat er toch heel wat mensen zijn die het best waarderen wanneer er een muziekje van Minerva op de achtergrond staat.

Ja, de revelatie van Britain's Got Talent in 2024. Won ze die wedstrijd een vrolijke springend veld met een stem als een klok. Hou ze in het oog, want je gaat er nog heel vaak van horen. Sydney Christmas.

Rags to Riches van Lenny Welsh. Het is donderdagmiddag en op donderdagmiddag weet je, in het Minerva Café wordt dan lustig gebingo'd. En dat gebeurt ook heel de maand juni door op donderdag namiddag. Als jij er wil bij zijn, dat kan. Maar vergeet dan wel even niet te reserveren. Al de informatie vind je op onze Minerva website. Ga daar even kijken.

0: stellen dat je zat mee te deinen op deze van de Romeo's. Maar ik stel voor dat je dat blijft doen, want ook deze vraagt wat subtiel heupwerk.
1: Hey Steve, you know what?
2: You know what, Pepe?
1: I think I'm falling in love.
2: Wow, well, Pepe, you better watch out for that thing called love.
1: Yeah, I know. I know, Stevie. I will.

0: pleziertje, sluit je ogen en laat je fantasie de volle gang gaan. Je zit ergens op een jaarmarkt, een kermis, een dorpsfeest, zeg maar. En daar wordt dit melodietje gedraaid. Deze polka die ontstond in 1935 en die al snel de naam Beer Barrel Polka kreeg. En dat was niet voor niks natuurlijk. Uiteindelijk werd het nog het meest bekend onder de titel Rosamunde. In de driedraai vandaag laat ik je drie versies horen. De eerste versie is er eentje van Heino uit 1973. Een jaartje later werd, denk ik, de meest succesvolle versie uitgebracht door Danny Christian. En in 1998 dacht Jo Valli, we proberen het nog eens een keer, maar dan wel onder de naam Rosalinde.
1: De driedraai voor

We zaten hier precies op het Schlagerfestival. De Gerrie had al meteen de slingers en de vlaggetjes bovengehaald. De plaat die we nu gaan beluisteren is er eentje van Nancy Holloway. Het is een cover van een nummer van Dionne Warwick. Don't make me over in het Frans. T'en va pas comme ça.

Benny King, We Got Love. Wegdromen in de muzikale lente van Radio Minerva, dat kan perfect. Maar of je dat kan met je ogen open, dat moet je maar eens vragen aan Uli Martin. Ich träume mit offenen Augen von dir.

Midnight Love Affair van Carol Douglas, dat is natuurlijk enkel stadia verder dan die allereerste kus, weet je het nog? Ja, ik was 16, zij 14. Jongens, wat is het lang geleden?

Ja, het verhaal van hot chocolate is niet zo goed afgelopen. Spijtig genoeg. It started with a kiss. Hot chocolate. Ja, in mijn geval, ja, 44 jaar getrouwd. Dat zegt veel over het uithoudingsvermogen en de verdraagzaamheid van mijn lieve schat.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel gaan in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
5: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
4: Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder

0: dan in 2024? Bevoegd minister Caroline Genee.
1: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen, maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams. We zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
0: De Vlaamse regering maakt elk jaar 14 miljoen euro extra vrij om onthaalouders beter te betalen. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een klasgenootje. Hij is opgepakt. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. En de jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. En het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties Jonge Duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maxima tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
4: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
3: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
4: Wie is dat? Ook een kinesist?
3: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
5: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
6: Aha.

0: van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt. Klinkt het niet, dan botsen.
2: Paul van Krijn.
3: Mooie keuze. Nee.
4: Oh, wow. Ja. Damn.
5: Donderdagmiddag.
6: En al sinds heel blij dat ik je zie.
7: Welkom luisteraar, fijn dat je bent blijven luisteren naar Radio Minerva nog tot 6 uur. Paul van Krijn op donderdag. Als je het muziekje op de achtergrond hoort, dan denk je aan zo'n Italiaans pleintje, een zonnetje, een glaasje wijn en een accordeon. Nochtans, deze Teddy Randazzo komt gewoon uit New York.

Little Serenade. Deze plaat geeft me altijd een klein beetje vakantiegevoel. Weet je wat ik de mooiste uitvinding vind? De GPS. Mijn oriëntatiegevoel is gewoon nul. Dus op de vraag, do you know the way to San Jose, zou het

0: de debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje.
1: Tot het gaatje.

denk eraan, 21 juni is zover zomer. Dit nummer draai ik bijzonder graag. 45 jaar geleden kwamen de moeder en vader van Gunter Neefs om het leven bij een ongeval. En dit nummer werd getiteld voor Lilian onder de briljante begeleiding van het orkest van Jo Hermans.

Tussen alle zonneschijn door op je radio moeten we toch af en toe eens aandacht hebben voor een klein bolletje. En vandaag was het de internationale dag van kinderen die slachtoffer zijn van agressie. Jawel vrienden, het gebeurt nog alle dagen. En daar heeft men dus vandaag even heel veel aandacht voor.

Tony Orlando op zoek naar zijn Sweet Gypsy Rose. Als jij een bericht wil sturen naar dit programma, dat kan, we krijgen die regelmatig binnen, dan stuur je maar een mailtje naar polvankrijn@radiominerva.be. Ik herhaal het even, Paul van Krijn met gestipte ei @radiominerva.be.

0: De tijdscapsule.
1: Tijdscapsule.
2: We zijn aanbeland in 1948. Capitol Records is de eerste platenmaatschappij die 33 en 45 toerenplaten op de markt brengt. In de jaren 50 worden platen van onder andere Frank Sinatra, Louis Prima, Les Paul en Mary Ford en de Kingston Trio door Capitol Records uitgebracht. In de jaren 60 worden goede zaken gedaan dankzij de Beach Boys en de Beatles. 4 juni 1956 wordt Woman Love van Gene Vincent en his Blue Caps uitgebracht. Op de B-kant staat Bebopalula. Al snel wordt Bebopalula tot A-kant gebombardeerd door de Amerikaanse radiostations. In New York gaat in 1967 To Sir With Love in première. De hoofdrollen in deze film worden gespeeld door Sidney Poitier, Christian Roberts en Lulu. De titelsong wordt trouwens gezongen door diezelfde Lulu. Capitol Records en Frank Sinatra. Het wordt vaak omschreven als het gouden tijdperk. Sinatra brengt onder andere de LP Songs for Swinging Lovers uit, met daarop een vrolijke versie van het nummer You Make Me Feel So Young.
3: You make me feel so young.

0: that fate may bring love's story to you.
1: Love is the sweetest thing van Ferlin Husky. Het is weer de tijd van reizen en op stap gaan. En citytrips, dat is er zo eentje van. Ja, Londen, mijn favorietje natuurlijk, maar dat is kwestie van smaak. Maar Parijs, laat ons eerlijk zijn, het heeft toch ook wel wat.

Yves Montand sous le ciel de Paris. Ja, waar onze vriend Gerry van de Putten soms de mosterd haalt. God mag het weten, deze keer is hij op reis gegaan naar Brazilië.

En in gedachten zweef ik dan over de dansvloer alsof het allemaal zo eenvoudig is. Want dat is iets wat me opvalt trouwens bij de zomerse dansnamiddagen van Radio Minerva hier in de Minerva tent. Is hoe goed vele van onze luisteraars kunnen dansen. Misschien wel op dit.

Als Johnny White het zegt, zal het wel waar zijn zeker. Jij weet wat liefde is en ik denk dat hij het heeft over de inwoners van Parijs. Gans Paris träumt von der Liebe.

Kijk, ons stapeltje liedjes is bijna op. Ik maak graag een afspraak volgende week voor een nieuwe Pol van Krijn op donderdag om 4:00. En Geer en ik, wij gaan alvast zoeken naar goede nieuwe nummers. Tot dan.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
2: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
3: Oh, man, het decolleté is te leeg.
4: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
6: Ik zou toch liever een jeans dragen.
2: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
7: Allemaal zo romantisch.
2: Tot binnenkort in het EWT.
8: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva.
10: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
9: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
12: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
11: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout gaat een klacht indienen. Ze willen zo inzage in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
13: Het belang is dat ze een onderzoek kunnen volgen op de voet, dat men niet binnen één jaar, wanneer het onderzoek zal afgesloten zijn, wel nu is het onderzoek afgesloten en er zijn geen verantwoordelijken te vinden. Hier gaan we nu step by step het onderzoek kunnen voeren. We gaan ook kunnen kijken hoe mensen reageren wanneer mensen worden geconfronteerd met elementen uit het dossier.
11: De klacht is niet gericht tegen de chauffeur, maar tegen onbekenden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Bij Volvo in Gent kan ook de nachtploeg niet aan de slag. Dat komt door een staking bij een leverancier van bumpers. De fabriek ligt daardoor al sinds eergisteren stil.

0: Volgens Volvo staan zo'n 4000 werknemers op economische werkloosheid. Een verzoeningsgesprek gisteravond bij de leverancier leverde niets op. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe gesprekken gepland. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een vriendinnetje, een man van 41. Hij is opgepakt. Het lichaam zal nu geïdentificeerd worden. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Russin Mira Andreeva zich geplaatst voor de finale. Ze haalde het van de Oekraïense Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Andreeva is nog maar 19 jaar oud. Het is voor haar de eerste finale op een Grand Slam toernooi. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
1: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
2: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
3: Zie eens, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
2: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
4: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
3: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
5: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
6: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
9: Hey, dag Kim. Zeg, verrozen er een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
8: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
9: Al dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
8: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
8: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

The people ask me how I've lived till now. I tell them.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout stapt naar de rechter. Ze dienen een klacht in om zo inzage te krijgen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
6: Mails waar er toch al sprake was geweest over roekeloos rijgedrag, over verantwoordelijkheden die moeten worden genomen, bijvoorbeeld door een vervoersmaatschappij. Moest deze vervoermaatschappij deze man op non-actief al hebben gezet? Hebben zij een fout begaan? Zijn er anderen die een fout hebben begaan dan de buschauffeur? Het gaat hem vandaag niet meer om de buschauffeur. Het gaat hem om, had dit kunnen vermeden worden?
5: Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt een uitbreiding van de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleider. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook voor gewone passagiersvluchten komt. Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Genee.
7: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen, maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams. We zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
5: De Vlaamse regering maakt elk jaar 14 miljoen euro extra vrij om onthaalouders beter te betalen. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan, die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië

eindigt morgen. En in de ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde zege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
3: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
2: De federatie pleit ook voor meer middelen voor het leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud Delis heeft de vierde rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt wel leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde ritzegen. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maximaal tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig met buien.

0: Goedenavond, liefste luisteraars. Donderdagavond, 8 uur, tijd voor elk nummertroef. Met mezelf, Jos, maar ik ben natuurlijk niet alleen. Naast mij zit mijn trouwe trawant.
1: Fons, goedenavond.
0: En in Studio 2 zit de andere trouwe trawant.
2: Thomas.
0: Goedenavond, liefste vrienden.
1: Goedenavond.
2: Dag Jos.
0: Alles goed?
1: Met ons wel, met u?
0: Zeker, zeker. Ja. Het zonnetje schijnt hier op de plage.
1: Zo, ja, na een regenachtige dag schijnt de zon toch als wij ons programma hier doen. Hè.
0: Cindy vertelde hier net in het Minerva Café, als je op Minerva komt, schijnt altijd de zon.
1: Dat is zeer mooi gezegd van Cindy.
2: Daar kunnen wij niks tegen inbrengen.
1: Nee.
0: Zeker, zeker. Ik trapte af met Proud Mary in de versie van Solomon Burke. Ik dacht eerst een ander nummer van Solomon Burke te spelen, maar dat had jij al eens gespeeld.
1: Klopt. Everybody needs somebody to love. Hè.
0: Ja, het origineel.
1: Zijn grootste hit, ja. Klopt. Ja, ja. Ja, ja.
0: Maar ik dacht, de Solomon heeft nog andere goede nummers, zoals deze cover van wie, Fons?
1: Van Ike en Tina Turner.
0: Nee, dat is ook niet origineel.
1: Ah.
0: CCR is het origineel.
1: CCR, is die, ja?
0: Ja, ja. CCR. Ike en Tina Turner is ook een cover van CCR.
1: Kijk eens aan. We leren weer bij.
0: Voilà. We gaan verder, Fonsie.
1: Ja.
0: Met Ramaya.
1: Mm-hmm.
0: Zegt u dat iets?
1: Ja, zeker. Een geweldig nummer van Afrik Simone.
0: Absoluut. En dat kennen wij vooral als...
1: Ramaya.
0: En aangebrand?
1: Ah, ook.
0: De soep is aangebrand.
1: Klopt.
0: Maar hier Ramaya.
3: Ik denk

0: Ramaya door de prachtige Afrik Simon. Geboren als Enrique Joaquim Simon, afkomstig uit Mozambique. Werd in Swahili gezongen, dat nummer. Ik weet alleen niet of die prak prak, of dat ook Swahili's is.
1: Zeker.
0: Swahili's, dat is al niet zo.
1: Swahili, stel. Gewoon. Hè?
0: Swahili, gewoon.
1: Gewoon.
0: Werd een grote hit in Nederland en België. En natuurlijk, de soep is aangebrand in 1994. De cover door Anja Jellos werd een zo mogelijk nog grotere hit. Wie het ook coverde was André van Duin. Die maakte er de bedenkelijke titel Rammen maar van.
1: Wat voor een titel?
0: Rammen maar.
1: Bedenkelijk.
0: Bedenkelijk. Ja. En Rammen maar.
1: Ja.
0: En in Estland was er een groepje dat heette Appelsin en die maakte er Himalaya van.
1: Ja, dat zou ik ook wel eens graag willen horen eigenlijk.
0: Ja, voor volgende week.
1: Appelsin.
0: Appelsin met Himalaya. Fonzie,
1: ja.
0: Kunnen de mensen ons ook bereiken?
1: Uiteraard kunnen ze ons bereiken, zoals steeds telefonisch. 03-219-1727, dan kom je bij onze geweldige telefonist Thomas terecht.
0: Die daar net al telefoon had trouwens.
1: Ja, klopt. Alle vragen, opmerkingen, stemmen voor de top 1000. Uw eigen lid maken uiteraard, hè, want we kunnen nooit genoeg leden van de Radio Minerva zijn.
0: Nee.
1: En ja... Van alles eigenlijk, hè.
0: Winnen de lotto-nummers?
1: Zeker, zeker. Maar dan kan hem die best enkel influisteren in mijn oor.
0: Voilà.
1: Of, natuurlijk, of Jos.
0: Mailen, kan
1: mailen,
0: ook.
1: Mailen, hè. Ah, ja.
0: Naar Thomas of Jos of Fons at radiominerva.be.
1: Zo is dat.
0: Wij horen graag van jullie. En we gaan verder met All Blue Eyes en die zong over de Summer Wind.

0: De Summer Wind door Frank Sinatra. En zoals dat jij terecht zei, Fonsi, was het alweer even geleden dat we hadden gespeeld.
1: Klopt. Blij dat het maar terug bij is.
0: Voilà.
1: Wie er ook...
0: Sorry. Ik wou nog iets vertellen over Summer Wind.
1: Vertel.
0: Dat het uit 1966 komt en dat het het origineel van Wayne Newton was.
1: Aha.
0: En dat ook Shirley Bassey er heeft gecoverd. En zelfs Westlife.
1: Zelfs Westlife.
0: Maar dit werd de bekendste versie. En nu is dat nu, Fons.
1: Ja, nee, ik wou gewoon zeggen van blij dat Frank Sinatra erbij is.
0: Aha.
1: Maar ook blij dat Yvonne door de Noord erbij is. Want die belden al net met telefonist Thomas.
0: Ja.
1: En ook Frits en Marijke uit Zulte zijn erbij. Ook blij dat zij erbij zijn.
0: Welkom, Frits en Marijke. En Anne uit Burgt heeft ook gemaild dat ze blij is dat ik terug ben. Ik ben ook blij dat ik terug ben. En dat ze vooral mij, maar ook de Strangers heeft gemist. Wel, Anne, ik heb vandaag een pareltje van de Strangers bij, maar dat is nog even wachten.
1: Aha.
0: Het is eerst tijd voor Frankie Avalon en Gingerbread.

0: Gingerbread door Frankie Avalon. Uit welk jaar, Fonzie?
1: Het magische jaar 1958.
0: Absoluut. Aha. Fonzie, er zijn nog mensen die al hebben laten weten dat ze aan het luisteren zijn.
1: Ja, klopt. William uit Berendrecht en zijn dochter Feline, die al volop aan het meedans was op Gingerbread, zijn er weer al bij. Dus welkom, Feline en William.
0: Ja.
1: We gaan nog wel wat schijfjes draaien waar ze op kunnen dansen. Hè.
0: Zeker.
1: En ook Zoe uit Steendorp is erbij, dus ook welkom, Zoe.
0: Wel, speciaal voor Zoe uit Steendorp, maar vooral voor Feline uit Berendrecht heb ik een nummertje bijgenomen. Het is iets speciaal. Het is een Magic Combo. Het heet Tootsie Woopsie. En ik ga jullie gewoon laten meegenieten.

0: Het geweldige Tootsie Whoopsie door Magic Combo. En volgens William uit Berendrecht ging zijn dochter Feline helemaal uit haar dak.
1: Oh. Compleet begrijpelijk. Op de allernieuwste dans, blijkbaar.
0: Absoluut. In 1975 was dat de allernieuwste dans.
1: Niet Tootsie zo moeilijk Whoopsie. Ook niet precies. Hè? Ja.
0: Er viel wel niet bijzonder veel te vinden over een Magic Combo. Buiten dat hij uit Beir Donkers, Cor van Delft en Herman Jansen bestond, was er absoluut niks te vinden over een Magic Combo.
1: Laat het een mysterie blijven, maar mag, hè. Als de muziek spreekt voor zich.
0: Ik vraag me dan gewoon af of ze nog parels hebben gemaakt naast Tootsie Whoopsie.
1: Ja, dat kun je opzoeken natuurlijk. Maar
0: nee,
1: misschien niet.
0: Er valt niks over te vinden. Niks.
1: Geen enkel ander nummer.
0: Alleen Tootsie Whoopsie.
1: Alleen Tootsie Whoopsie. Ja, stopt op een hoogtepunt, is
0: dat, Jos. Dat is zeker zo. Wie niet gestopt was op zijn hoogtepunt, was Otis Redding, maar die heeft zeer veel mooie hits gemaakt, zoals deze Hard to Handle.

0: De geweldige Otis Redding met Hard to Handle uit 1968. Was eigenlijk een B-kantje en het is ook een aantal maanden na zijn overlijden uitgebracht. Zoals bijvoorbeeld ook zijn grote hit Sitting on the Dock of the Bay. Dus redelijk wat muziek van Otis Redding uitgebracht.
1: Postuum.
0: Ja, ik dacht, de Fons gaat het woord invullen.
1: Ja, voilà. Postuum.
0: Jij bent er voor al mijn dure woorden aan te vullen.
1: Sowieso. En ondertussen heeft Thomas ook nog een bericht gekregen van luisteraars. Gerda en Hendrik uit Weinigem zijn er ook bij. Dus welkom. Blij dat jullie er zijn.
0: Ja, bedankt om er te zijn.
1: Ja.
0: Fons, soms spelen wij op Radio Minerva al iets moderner.
1: Klopt.
0: Maar dan wel natuurlijk in het Radio Minerva jasje.
1: Zo is het.
0: Ik heb een tijdje geleden Spooky Lafarge meegebracht.
1: Spooky?
0: Pokey.
1: Ah, Pokey.
0: Spooky Lafarge.
1: Ah ja.
0: Was dat beter?
1: Dat is veel beter.
0: Ah ja, doe mijn beste. Die maakt muziek, uiteraard, anders zou hem niet spelen. Maar die maakt muziek die hedendaags is, maar toch een 60s, 70s gevoel opwekt. Vandaar deze Lala Blues.

0: Lala Blues door Pokey Lafarge uit 2010, maar je zou het niet zeggen, hè?
1: Nee, is heel leuk.
0: Van heel nieuw gaan we naar heel oud, bijna zo oud als u, Fonsi, 1941.
1: Dat is bijna zo oud als ik, ja.
0: Kun je nog wel herinneren, hè?
1: Ja, zeker, toen kwam ik juist aan school.
0: Dat is Mildred Bailey dat ik heb meegenomen, Lover Come Back To Me. Originele versie is zelfs uit 1929 door Evelyn Herbert. En die Mildred Bailey, Fonsi, had maar liefst 3 bijnamen. Dat vinden we altijd leuk, hè?
1: Ja.
0: The Queen of Swing, The Rocking Lady en Mrs. Swing.
1: 3 geweldige bijnamen dan ook.
0: Voilà, hier komt ze.

0: but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, oh lover, come back to me.
1: Lover, come back to me, door Mildred Bailey. Je hoort het een beetje dat het wat kraakt, maar dat kan niet anders, hè, met een nummer uit 1941.
2: Maar het swingt toch?
1: Het swingt, dat kan ook niet anders, met een bijnaam als The Queen of Swing en Mrs. Swing.
2: Voilà.
1: We gaan verder, Fonzie.
2: Ja.
1: We moeten verder.
2: We moeten verder.
1: César Costa. Zegt dat u iets?
2: Ja, die heeft al eens gespeeld.
1: Zeker. Die werd geboren als César Roel Schreurs. Dan zou je denken, dat klinkt niet per se als iemand uit Mexico. Ik had dat toen al eens opgezocht. Ik heb het andermaal opgezocht. Ik weet nog altijd niet waarom het die mens César Roel Schreurs heet.
2: Ja, misschien een uitwijkeling uit België of zo. Ja, ik denk dat we het de vorige keer ook geopperd hebben. Dat,
1: Ja, maar het is, zolang het mysterie niet opgelost is, blijf ik het opperen.
2: Ja.
1: Wat dat wel duidelijk is, is dat hij op zijn 17-jarige leeftijd zijn carrière begonnen is in een rock'n'roll bandje, Los Black Jeans. En weet je wie dat een van de backup zangers was?
2: In welk jaar was het?
1: In eind jaren 50.
2: Eind jaren 50, even de backup zangers.
1: Dat was een hele grote zanger.
2: Een letterlijk of figuurlijk?
1: Letterlijk weet ik niet, figuurlijk zeker.
2: José Feliciano, nee, ik weet niet.
1: Placido Domingo.
2: Aha.
1: Maar liefst was backup zanger van César Roel Schreurs.
2: Was dat geen Spanjaard, Placido Domingo?
1: Ja, dat wil niet zeggen dat je niet in Mexico kunt gaan zingen. Hè?
2: Nee, wat deed hij daar?
1: Dat spreken ze ook Spaans, hè,
2: ja, dat weet ik, maar wat deed hij daar? Dat vraag ik me
1: zingen,
2: eigenlijk af.
1: Als backup zanger van César Costa.
2: Maar hoe kwam hij daar terecht?
1: We zoeken het op, terwijl onze César Costa zingt over kusjes aan de telefoon.

0: Bessels por telefono. César Costa, en je werd mee aan het kussen, Fonsi.
1: Ik was mee aan het zingen en kussen, ja. Dat is een catchy nummer, hè.
0: Heb jij het ondertussen ook het mysterie van César Rolschreurs kunnen op...
1: Nee, dat heb ik niet.
0: En waarom Placido Domingo in Mexico was?
1: Ja, dat wel. Hij is geboren in Spanje, maar is op 8-jarige leeftijd met zijn familie naar Mexico verhuisd. En zij hadden daar een zarzuela-compagnie.
0: Een wat?
1: Zarzuela. Dat is een Spaans muzikaal genre. Dat is iets tussen zangen en spoken
0: zangen?
1: Woord. Zingen.
0: Gezangen.
1: Gezangen, hè?
0: Ik denk volgens dat we naar Jean Pitney moeten.
1: Ja, misschien wel.
0: Maria Elena.

0: Jean Pitney met nogal een tragisch verhaal over Maria Elena, want hij moest haar verlaten om te gaan vechten in een oorlog.
1: En welke oorlog?
0: Geen flauw idee.
1: Maar tristig.
0: Het was in 1969 dat hij het gezongen heeft. Maar
1: dat zal dan Vietnam zijn, hè?
0: Vietnam. Daar werd al eens iemand naartoe gestuurd. Hè?
1: Ja.
0: Vond je, soms vallen er al eens nummers weg.
1: Iets te vaak naar ons zien, hè?
0: Maar iets te vaak, omdat we dan te veel aan het babbelen zijn.
1: Klopt.
0: Dit nummer heb ik al een aantal keer willen spelen. Is al heel vaak weggevallen. Ik dacht, ik zet het hoger, dan valt het niet meer weg. Het is Bobby Darin en die zingt Over een trein.

0: OE Train door Bobby Darin. Blij dat ik dat eindelijk eens heb kunnen spelen. Ondertussen heb jij nog nieuws over César Rolschreurs van Zee.
1: Nee, ja, dat natuurlijk. Het is op zijn Spaans, dus met de achternaam van de vader en de achternaam van de moeder. Mm-hmm. En dus die Rol is de achternaam van de vader, maar dat kan ook. Het is een Spaans Roel zijn, bijvoorbeeld. Hè. Roel. En je zit nog wel met de Schreurs. Dus de Schreurs, dat is zeker een Vlaamse of een Nederlandse naam. Dus misschien een emigrant van Vlaanderen of Nederland naar
0: we zijn wel
1: Mexico.
0: Zeer, we komen dichter.
1: We hebben al eens een Belgische keizerin van Mexico gehad in der tijd.
0: Ah, kijk. Ja, dus ik voel dat we het mysterie gaan ontrafelen.
1: Ja. Er kan een uittocht zijn geweest in der tijd, volgend van de keizerin.
0: Zeker. Mm-hmm. Fonsi, terwijl jij verder ontrafelt, ga ik Mary Hopkins spelen met de Puppy Song. Kent je dat?
1: Ik ken Mary Hopkins, maar ik ken niet de Puppy Song.
0: Wel, dat is uit 1969 en het is geschreven door Harry Nilsson. Eigenlijk op vraag van Paul McCartney, want die had toen net de 18-jarige Mary Hopkins getekend bij Apple Records. En die dacht, zij heeft een debuutalbum nodig en daar moet een hit op staan. En hij vroeg aan Harry Nilsson om dit nummer voor haar te schrijven. En dat werd dan ook een grote hit. Harry Nilsson was een beetje jaloers en nam het daarna zelf ook nog eens op. Maar hier dus, Mary Hopkins.

0: Puppy Song. Niet door Harry Nilsson, maar wel door de ravissante Mary Hopkin. Fons, ken jij Britt Damberg?
1: Niet persoonlijk.
0: Dat zou ook straf zijn, want het is de zweet van de week. Die kon natuurlijk niet ontbreken. Mm-hmm. En die haar kat danste de cha-cha.
1: Oh.
0: Jij hebt ook twee katten, dansen die soms de cha-cha?
1: Nee, die dansen alleen de horlepiep.
0: De horlepiep. Ja. Deze katten in Zweden dansen de cha-cha.

0: Britt Damberg als zweet van de week met Min Kat, danser Cha Cha.
1: Ja, als die van haar dat kunnen, als die, of kan, het is maar één kat, dan moet ik die van mij dat ook eens leren, denk ik. Hè. Dat
0: ja,
1: kan dat niet zo moeilijk zijn. Ja.
0: Volgende week wil ik graag een update over uw katten die de Cha Cha dansen. Voilà. Fons, dat was de zweet van de week. Wat moeten we dan nog doen?
1: De strangers van de week, hè.
0: Zeker. En dat is echt wel een parel dat ik ontdekt heb. Ik kende het nog niet. Ik weet niet of jij het kent. Maar het is Ploesje over een hondje dat gewoon lopen is.

0: plushke door de Strangers Fonds.
1: Ook voor mij een ontdekking.
0: Ja. Ik denk dat het moeilijk is om dit nog te overtreffen. Ja? Was, ja, we hebben dat allebei. Hè. Dat was zo een nummer ontdekken en dat dan heel de week eindeloos op repeat spelen. Dit was mijn nummer van
1: en,
0: deze week.
1: En het komt niet vaak voor dat ik die nummers van de Strangers nog niet kende, maar ja, deze kende ik absoluut nog niet.
0: Die mannen hebben zoveel nummers gemaakt dat we parels blijven vinden.
1: Ja.
0: Wat ook de parel is van zie, is Come Dancing van de Kings. We hebben een aantal keer gezegd hè, dat die veel te weinig gespeeld worden. Klopt. En altijd ja, in de schaduw van de Beatles zijn gebleven. Daarom... doen wij nog eens een heropleving voor de Kings.
1: Voilà.
0: Come Dancing trouwens is een nummer, dat is een ode aan de zus van de zanger. De zanger natuurlijk, Fonzie.
1: Ray Davies.
0: Zeker. Die zus is op 31-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval, terwijl ze aan het dansen was in een club. Vandaar de Come Dancing. Mm-hmm. En dat gebeurde ook nog eens nadat ze een aantal dagen daarvoor had ze haar jongere broertje, dus de Ray, zijn eerste gitaar cadeau gedaan.
1: Oh, kijk
0: dus
1: dan.
0: Het is een beetje dus een
1: hard te denken ook dat we die prachtige muziek van de Kings hebben.
0: Ja, absoluut. Weet je trouwens wat de bijnaam was van Ray Davies?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: The Godfather of Britpop.
1: Aha, de rechte naam.
0: Zeker wel. Come Dancing.

0: Welcome Dancing door de geweldige The Kinks. En dat was mijn laatste vocale nummer van dit uur. Telefonist Thomas is er even van onder gemuist, dus hij zal ze bieten een troef moeten kiezen. Maar Fonzie...
1: Ik ben er nog.
0: Zeker. Kies ja, maar.
1: Zeer moeilijk, zeer moeilijk. Het was eigenlijk het ene troefwaardige nummer na het andere. Dus ik dacht, ja, dat is troef. En dan ook het volgende nummer. Nee, dat is troef. Maar ik hou er... Frankie Avalon met zijn Gingerbread. Zeer catchy nummer.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de lokale politie laten weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
3: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Hè. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
2: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. Op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een Boeing-vliegtuig door de voorste wielen gezakt. Op het moment van het incident waren geen passagiers aan boord, maar verschillende luchthavenmedewerkers raakten wel gewond. Het gaat om een Boeing 787 van luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die nog maar enkele maanden in dienst was. De oorzaak van het incident wordt nu onderzocht. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Szwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 en Szwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maximaal tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.

0: Welkom terug, beste luisteraars. Tweede uur van Elk Nummer Troef. Mijn naam is Fons en ik kies dus het tweede uur de liedjes. En ik begon met Tomorrow is a Long Time, een nummer van
1: Bob Dylan.
0: Klopt. Maar hier in de versie van Harry Belafonte en onder andere ook toch gecoverd door Elvis, Esther en Abby of Harim, kennen we ook nog. Rod Stewart en ook dus Phosphorescent.
1: Zeker.
0: Ja, die heb ik trouwens een tweetal weken nog live gezien in Trix of Hofterlo, zoals de oudere luisteraars dat zullen kennen.
1: Ja. Zijn eigenlijk de twee versies dat ik kende van dat nummer, maar een zeer straf begin van zien. Ja. Het is eigenlijk de versie van Bob Dylan dat ik kende en dan die van Phosphorescent, maar dit... Zeer, zeer mooie versie.
0: Dat is een geweldig nummer, dat is niet kapot te krijgen. En iemand met een mooie stem, zoals Harry Belafonte, die kan er zeker iets moois van maken. Hè. Want Zoe uit Steendorp koos die trouwens al als haar troef.
1: Hopelijk.
0: Zeer voorbarig, maar dat mag. Die weet niet wat er allemaal nog komt. Zoals een van mijn favoriete zangeressen eigenlijk nu, de Britse Dusty Springfield, hier met haar versie van Spooky.

0: Een prachtig nummer zoals we van Dusty gewoon zijn, hè? Spooky. En ondertussen is onze telefonist Thomas hier ook teruggekomen op dagen. En kan hij dus ook zijn troef geven voor het eerste uur? Hè?
1: Zeker. Ik ga voor Mildred Bailey met Lover Come Back To Me. Een nummer dat ik eigenlijk ken via Brian Ferry.
2: Ja.
1: Die heeft ook een heel prachtige croonerplaat opgenomen. Met onder andere dat nummer.
2: Jij zit ook terug op je plek. Dat wil ook zeggen dat mensen terug kunnen bellen. 03-219-1727 als u de warme stem van telefonist Thomas in uw huiskamer wilt horen.
0: Zo is dat. Ondertussen heeft ook Lut Gerdert Hemiksem aangemeld en haar troef gegeven voor het eerste uur.
2: Ah?
0: En zij koos voor...
2: Tootsie Whoopsie.
0: Nee, nee, nee, het had je kunnen, maar Come Dancing van de Kinks.
2: Ah, oké. Okay.
0: Voilà. En Sergio uit Antwerpen is ook aanwezig. Welkom, Sergio. Welkom, Lutgert. Blij dat jullie hierbij zijn.
2: Dat wil zeggen dat ook de zomerse bries van Sergio terug binnengewaaid is. Hè?
0: Zo is dat. Ik heb hem daarnet al even vernoemd. Rod Stewart, ook een cover opgenomen van Tomorrow Is A Long Time. Ja, man die zeer gekend is. Hè. Kenmerkende rauwe stem, lange carrière ook al.
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen grote fan ben van de stem van Rod Stewart.
0: Nee?
2: Nee,
0: maar
2: ik weet
0: ook niet, want men heeft zoveel gedaan. Hij is lid geweest van de Jeff Beck Group, lid geweest van de Faces. Een aantal geweldige nummers gemaakt met Faces.
2: Ik laat mij overtuigen van.
0: Ja, dus in het begin van zijn carrière, zeer jong. Hij had een aantal singeltjes opgenomen voor Decca Records. Maar hij was er niet zo'n fan van zelf, want hij vond het commercieel. Hij is dan naar Columbia Records verhuisd. En ook daar een paar singeltjes opgenomen. Vond hem ook niet geweldig. En dan, ja... Is het vooral gekend, hè? Jeff Beck Group, Faces, soloalbum, gigantische successen. Maar dit is een van zijn minder bekende nummers, dat hij dus voor Columbia Records opnam. Het is Why Does It Go On? En ja, iets minder rauw qua stem. Ik hoop dat je het misschien toch goed kan vinden.
2: Ja.

0: zoals ik al zei, minder rauw. Rod Stewart, Why Does It Go On?
1: En dat is altijd wat ik mij afvraag bij de carrière van Meteor. Why Does It Go On?
0: Ja, goeie vraag. Goeie vraag. Trouwens, Rod Stewart, zijn echte naam is Roderick. Ja, daar kun je niet mee buiten komen.
1: Roderick.
0: Roderick. Klinkt als een Monty Python grap. Dus ik snap dat hem het afkort naar Rod Stewart. En dan, Jos. En dan.
1: En dan.
0: Een grote dame, een grande dame van de Europese muziek. Nana Mouskouri.
1: Ah, je dacht, ik ben niet van Wanten.
0: Ja, nog net iets groter.
1: Ik ben niet van Wanten. En net daarboven net staat daarboven. Nana Mouskouri.
0: Ja, ja, ja. En dan ook enkel maar omdat Wendy van Wanten kon in één taal zingen. Nu al zingen. Of misschien twee. Heeft ze in het Engels ooit gezongen?
1: In het Frans ook, denk ik.
0: Ja, in het Frans. In drie dan. Nana Mouskouri heeft opnames gedaan in zeker 13 talen. Ik had een beetje hierop sommen. Onder andere Grieks, uiteraard. Maar ook Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans, Portugees, Italiaans. Niks bijzonders tot daar aan toe. Hoewel het er al veel zijn. Maar dan ook nog in het Hebreeuws, het Welsh begot, Mandarijn en Corsicaans. Hoe komt het daarbij?
1: Welke taal is het Wels begot?
0: Wels.
1: Ah.
0: Het Weels, hè. Maar hoe komt het daarbij voor in het Wels te zingen?
1: Een rare taal is Wels begot.
0: Voor zo, ja. Het is gewoon ook een rare taal, Wels. Heb je dat ooit al eens gezien of gehoord?
1: Ja, is dat Gaelic?
0: Nee, dat is nog een ander taal. Maar Shirley Bassey en Tom Jones komen uit Wales, maar ik heb die nooit in het Wels horen zingen. Zo. Hier zingt ze alleszins gewoon in het Frans.
1: Er staat er ook zoiets als Scooter Welsh?
0: Ongetwijfeld. Dat is wat ik zou spreken als ik Welsh probeer te spreken. maar dus Nana Mouskouri.
1: Ah ja, ja, daar waren we.
0: Soleil Soleil, een nummer dat we kennen van Middle of the Road. En ik draag dit nummer op aan Jantien, want normaal kiest zij elke week een nummertje, maar ze is het weer vergeten, dus kies ik een nummertje voor haar, omdat zij het zonnetje in huis is. Soleil Soleil, Nana Mouskouri.

0: Een zeer mooie versie van het nummer door Nana Mouskouri.
1: En die kan van Jan van Dam Bingo.
0: Zo is het. En de vorige ook trouwens, Rod Stewart.
1: Hopsakee.
0: Twee keer op een rij.
1: Was
0: afgevinkt.
1: Nana Mouskouri haar echte naam trouwens?
0: Ja, dat was haar een echte naam.
1: Oh, kijk.
0: Ja.
1: Ondertussen heeft ook Jenny nog gebeld. En die heeft ook haar een troef doorgegeven. En die had eigenlijk een dubbele troef. Allee, of een troef en een eervolle vermelding. De troef was, zoals bij Lutgert, ook Come Dancing. En de eervolle vermelding ging naar Ploeske.
0: Ah, mooie eervolle vermelding. En ook Sergio had al zijn troef voor het tweede uur. Hij koos voor Spooky. Die is er ook al vroeg bij, maar dat mag. Dat
1: vroeg
0: mag.
1: Pieken.
0: Vroeg pieken. Zo is het. Niet te zat en op tijd naar huis. Jos,
1: ja.
0: Je weet, wij in het programma, wij proberen vaak zo de luisteraars zo wat nieuwe muziek te leren kennen. Hè.
1: Dat doen we graag.
0: Onbekendere dingen. Maar ook omgekeerd leren wij hier op de radio wel eens nieuwe dingen kennen hè, van andere collega's.
1: Mm-hmm.
0: Zo heb ik het volgende nummer leren kennen via Jan van Dijk met zijn geweldige Popcorn City. Dat is een van mijn lievelingsprogramma's hier op Minerva. Ook een van de programma's die ik kan luisteren, want natuurlijk ja... Overdag in de week is moeilijk als je werkt. Maar Popcorn City op zaterdagavond kan perfect. Het is Mammy Perry met het geweldige Lament. En wat kan ik u verder nog over Mammy Perry vertellen? Niets. Gewoon genieten van het nummer.
1: Hopsa.

0: Wat een prachtig nummer. Kijk, en dan ben ik blij dat ik zo'n dingetje te leren ontdekken hier op de radio. Hè.
1: Dat, ik snap maar altijd het concept popcorn niet zo goed.
0: Ja, denk je dat dat eigenlijk iets gelijkaardig is aan de Northern Soul? Ken je dat?
1: Dat ken ik.
0: Ah, voilà. Denk dat wat gelijkaardig is qua muziek.
1: Dat is wat de voorloper van de ska ook en zo, hè?
0: Nee, Northern Soul, dat is ook soulmuziek, maar dat zijn ook minder bekende soulnummers en vaak ook iets tragere nummers. En dat is bij popcorn ook, dat zijn zo wat de tragere, minder gekende soulnummers, dat dan gedraaid werden in de discotheek Popcorn, ergens in the middle of nowhere. Hè. Dat is iets typisch Belgisch, hè, popcorn. Dat is, niet dat gekend is buiten.
1: Dit is, ik vind het altijd een bijzondere genre. Er is geen nummer waar ik hoor dat ik denk, ah, dat is nu een popcornnummer.
0: Nee, ik ook niet. Maar ja, wij hebben de popcorn-tijdperk ook niet bewust meegemaakt. Hè.
1: Dus zelfs jij niet?
0: Zelfs ik niet. Ik mocht daar toen nog niet binnen.
1: Of je mocht daar niet meer binnen.
0: Of niet meer binnen. Dat was voor de jeugd. Hè. Dat was voor de jeugd.
1: Ja, dat is dat.
0: Ja. Volgende naam op de lijst. Steve Alemo. Hadden we ook nog niet gedraaid. Was een tieneridool begin jaren 60. En nam als eerste het nummer op. Every Day I Have to Cry. Ik heb dat al eens gespeeld in de versie van Ike en Tina Turner. Dat was een eerbetoon aan Ivan Sinai, onze betreurde collega. Nadien is die vooral producer geworden. Onder andere voor Sam & Dave en Harold Melvin in de Blue Notes. Maar hier zingt hem dus zelf een geweldige versie van Stand By Me.

0: Dit was Francis Bay met Twilia Mamadou. Je weet, enkele weken geleden heb ik Freddy Sunder gespeeld. De Belgische Freddy Sunder. En die leerde de kneepjes van het vak bij het BRT-orkest van Francis Bay.
1: Hoe heet hij nu weer echt, die Freddy Sunder?
0: Frits Sunderman.
1: Ja, juist.
0: Ja, ja, ja. En Francis Bay heette echt Frans Bayest.
1: Bayest?
0: Bayest.
1: Kun je niet mee optreden, hè?
0: Moeilijk, hè? Francis Bay klinkt vlotter, hè? Ja. Kijk, zo gaat dat in het leven, hè. En dan nu, Jos.
1: Ja, ik dacht dat er nog meer verhaal kwam.
0: Ah, nee. Ik
1: hing aan je lippen, volgens mij.
0: Ah, ja, dat is ook jammer. Je kunt aan de box gaan hangen voor het volgende liedje. Wayne Cochran, ook een artiest die ik al langs wil spelen. Ik weet niet of jij die kent.
1: Is dat familie van Reddy?
0: Dat denk ik niet. Nee. Nee. Het is geen familie van de Eddie.
1: Ah ja.
0: Ik heb het opgezocht.
1: Ook hier trouwens. Weer geen verhaal? Of?
0: Geen verhaal, nee. Een geweldige man trouwens.
1: Ah ja, wel een verhaal.
0: Ja, uiteraard. Altijd een verhaal. Hè. Die had een geweldig kapsel. Het zogenaamde een Pompadour-kapsel. Ken je dat? Zo'n hoog opgestoken haarstijl. Zo'n beetje zo'n bijenkorf dan precies bij vrouwen.
1: Like Trump.
0: Ja, nee, dat is niet een bijenkorf, dat is een mestoop van kakkerlakken of zoiets. Nee, platina blond haar. Was bevriend trouwens met Otis Redding.
1: Ah ja,
0: ja, en heeft
1: bruggetje.
0: Heeft nog basgitaar gespeeld op de eerste opnames van Otis Redding. Tekende dan bij King Records en raakte daar bevriend met James Brown, die ook bij King Records zat. En die invloed van James Brown is duidelijk te merken op Wayne Cochran. Hij wordt wel eens de blanke James Brown genoemd. Maar ik laat u er zelf over oordelen. Hier zijn met Some of Your Sweet Love.

0: tempo ging dat even steventjes de hoogte in met de witte James Brown.
1: Steventjes?
0: Eventjes. Ja. Stevig. Eventjes stevig. Steventjes, hè? Stevig, eventjes.
1: Ja, en ook de...
0: Dus om tijd te besparen, zoals dat ik soms woorden samenvoeg.
1: Ja, ja. Maar, ja. Maar
0: nu is die tijdsbesparing weg, dankzij uw opmerking.
1: Ah, ja, sorry. Maar ik probeerde gewoon uw geniale vondst een beetje in de kijker te zetten. De temperatuur ging hier trouwens ook steventjes de hoogte in tijdens dit nummer.
0: Voilà, zo is het. Tijd om die temperatuur en dat tempo terug een beetje te laten zakken. En dat doen we met The Walrus of Love. En dat is natuurlijk...
1: The Walrus of Love... Geen idee.
0: Dat is Barry White. Is
1: ah.
0: Ik heb daar een quote over gelezen, over zijn stem. En die was, als een chocolade moelleux kon zingen, dan klonk hij zoals Barry White.
1: Ik ben zeer benieuwd.
0: Daar kan ik niks aan toevoegen eigenlijk. Hè.
1: Nee.

0: What am I gonna do with you? Dat was Barry White. Jos, jij bent er niet zo'n fan van.
1: Nee. In heel onze Radio Meneer van carrière heb jij nog geen enkel slecht nummer gespeeld tot je dit nummer speelt.
0: Oei. Ja, nochtans, Zoe uit Steendorp en Sergio uit Antwerpen zijn het oneens met u, want zij wisselen alle twee hun vorige troef voor Dan Barry. Kijk.
1: Ja, je hebt mensen die slechte smaak hebben. Hè. Ik mag niet verzuurd
0: zijn. Nee, onze luisteraars hebben zeker geen slechte smaak.
1: Nee, mijn probleem met Barry White is dat ik vind dat elk nummer hetzelfde klinkt. Ah, nee. En dat altijd zo vlak is. Ah. Er zitten geen uitschieters in. Ik hou van nummers, gelijk Wayne Cochran bijvoorbeeld. Ja. Daar word ik gelukkig van.
0: Maar het is een disco nummer dat is voor te dansen gemaakt, natuurlijk. Hè. Dat we blijven dansen. Hè. Maar ik ga het goed maken, Jos.
1: Ah.
0: Want ik ga een nummer spelen van waar ik 100% zeker van binnen dat je het geweldig gaat vinden. Jij had Tootsie Poopsie mee.
1: Zeker.
0: Ik heb Witchy Watchy mee.
1: En daarom zijn we zo goed op elkaar afgestemd.
0: En Witchy Watchy wordt hier gezongen door Udo Jurgens.
1: Udo.
0: Nee, Udo, want er staan geen puntjes op.
1: Er
0: moeten puntjes op, want het is Udo Jurgens. Jos, ik ben ernstig. Maar laten we vooral luisteren naar Witchy Watchy.

0: Udo Jurgens, witchy watchy.
1: Je hebt het terug helemaal goed gemaakt, Frans.
0: Voilà. Die Udo Jurgens heeft trouwens 3 keer meegedaan voor Oostenrijk, want het was een Oostenrijker, het Eurovisie Songfestival. In 1964 helaas niet gewonnen, want hij eindigde achter de winnares Giliola Cinquetti met Nonno Letta. Ja. En 1965, het jaar erop, weer niet gewonnen, want hij eindigde achter Frans Gall met Poupée de Sire, Poupée de Song.
1: Weer tweede.
0: Nee, niet tweede. Niet tweede, zelfs niet, maar niet gewonnen. Hè. Maar ja, natuurlijk, dat is pech hebben, hè, achter zo'n geweldige nummers eindigen. Maar in 1966 deed hij hem terug mee en won hem wel.
1: Met Witchy Watchy?
0: Nee, met Merci Cherie. Ook een bekend nummer. Hè. Maar als hij nog eens mee had gedaan in 1967 met dit nummer...
1: Zeker gewonnen.
0: Jos, jij hebt daar straks een modern nummer gespeeld.
1: Ja.
0: Van Poky Lafarge.
1: Zeker.
0: Ik heb ook een modern nummer mee, dat ook niet modern klinkt. Het is Carsey Blanton. Het is een vrij recente ontdekking van mij. Het is een zeer sociaal bewogen artiest die het over de staat van de wereld en hoe slecht dat is zingt. Over haar thuisland, Amerika natuurlijk vooral. Maar ze doet het wel vaak met vrolijke nummers. En dit is ook een heel leuk nummer, maar met een betekenisvolle tekst. Luister zelf, Dealing with the Devil.

0: Fuck you, Joe Manchin.
1: Dat was Carsey Blanton, Dealing with the Devil.
2: Met een vloek op het einde.
1: Ja, dat kan gebeuren. Hè.
2: Jenny heeft trouwens gebeld om haar troef al door te geven. Mm-hmm. Die koos voor de Witchy Watchy van Udo Jurgens.
1: Udo Jurgens.
2: Maar dat is natuurlijk niet toevallig, want Udo Jurgens had ook een hitje genaamd Jenny, 1958.
1: Voilà, dan snap ik de keuze daarvoor. Jos, jij hebt uw zweet van de week en uw strangers elke week.
2: Zeker.
1: Ik heb mijn nummer voor Jan 10 en ik heb ook...
2: De twist.
1: De twist, inderdaad. Die ga ik niet veranderen. Ik heb hier de slow twist. Slow and easy, let's twist. Ted Jarrett, die eigenlijk Theodore Roosevelt Jarrett Jr. heette.
2: Prachtige naam.
1: Voilà. Let's twist a while.

0: it, baby.
1: Theodore Roosevelt, Jared Jr., Let's Twist, Slow and Easy.
2: Nu heb je het helemaal goed gemaakt, Fonzie, want dit was je beste twistnummer dat je al gespeeld hebt.
1: Mijn beste twistnummer
2: ja,
1: zelfs.
2: Amang.
1: Oh, kijk eens aan.
2: Zeer goed nummer.
1: Kijk eens aan. Ondertussen is hier blijkbaar een wilde weldoener gepasseerd aan de studio.
2: Een onbekende wilde weldoener.
1: Inderdaad, ja. Die platen heeft achtergelaten, blijkbaar. Dat, waarvoor dank je?
2: Ja, we kregen een stottenpakketje voor de deur. En daar zaten platen in. Dus zeer hard bedankt.
1: Dus we moeten kijken wat voor platen dat zijn. Hè?
2: Ja, misschien als het platen wat meteoor zijn, moeten we misschien onze bedankje terug innemen.
1: Dan kunnen we met frisbeeën natuurlijk. Het is er twee voor.
2: Ja, dat is waar.
1: Dus ook daarvoor dank. Wiltura Jos.
2: Ja.
1: De keizer.
2: Van het Vlaamse lied.
1: Zo is dat. Ik heb dat eens opgezocht. Hè. Die heeft zijn eerste plaatje gemaakt. 1957. Bye Bye Love, dus een koffertje van de Everly Brothers. En zijn laatste single was in 2023. Dat was een afscheidsnummer als ik terugkijk. Dus dat is een carrière van bijna 70 jaar. 66 om exact te zijn.
2: Bijna zo oud als je.
1: Dus, zeer lang, hè? Zeer lang. En altijd is die man eigenlijk... waarom heeft hij zo'n lange carrière gehad, denk je?
2: Omdat hij zoveel geniale muziek in zich had.
1: Ja, ook. En omdat hij steeds mee was met zijn tijd eigenlijk. Aha, ook, dus het begin, Bye Bye Love, hitje, hop. Hij springt mee op die kar. In 1992 heeft hem ook een rapnummer gemaakt. Dat was toen hip en trendy. Movent toch? Hup. Ik doe mee, zei hem. Mm-hmm. Ook met het volgende nummer was hem zelfs niet mee met zijn tijd, maar zijn tijd vooruit.
2: Hola.
1: Want hij voorspelde daar de artificiële intelligentie, de AI. Like
2: en wanneer voorspelde hij dat al?
1: In 1983.
2: Maar jongens.
1: Waarom weet ik dat hij in 1983 was? Omdat dat op zijn album Dura 83 stond.
2: Hij maakt het gemakkelijk.
1: Hij maakt het gemakkelijk. Voilà. Dus Wiltura de voorspeller met de computer.

0: Arme Wil werd geboycott door de computer van zijn vriendin in 1983.
1: Profetische woorden.
0: Profetische woorden. We gaan enkele jaren terug in de tijd naar Johnny Horton, 1959. Country, honky-tonk, rockabilly muzikant. Helaas in 1960 overleden op 35-jarige leeftijd. Weet je hoe?
1: Is het een auto-accident?
0: Het is een auto-accident. Helaas, helaas. Maar niet voor hij ons dit geweldig nummer heeft geschonken. The Electrified Donkey.

0: Johnny Horton, The Electrified Donkey. En Jos, omdat we weer veel te veel gebabbeld hebben, was het weer al mijn laatste vocale nummer van.
1: Maar gezellig is het wel, hè?
0: Ja, zeker, het is zeker gezellig. Voor ons, ik hoop ook voor de luisteraars, natuurlijk. Dus ja, laatste vocale nummer, dat betekent troefkies, nee jongens. Thomas, jij begint.
2: Ik ga Willem volgen. Willem Oertek heeft net gebeld. Harry Belafonte.
0: Ah.
2: Met Tomorrow is a Long Time. Of misschien volg ik toch Sergio met Barry White. Ja, aha. Barry White troef. Speciaal voor Jos.
0: Zeer mooi, zeer mooi, zeer mooi. En ja,
1: jij, Jos? Onbegrijpelijk. Ik ga voor u een twist.
0: Toch, voor een twist.
1: Okay. Ja, Witchy Witchy zou een logische keuze zijn.
0: Ja.
1: Maar een twist heeft mij het meest verrast.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik vond dat echt een heel, heel goede twistnummer. Wat zo wat trager was.
0: Ja,
1: echt heel
0: slow
1: goeie,
0: and easy. Voilà. Nummer, ja. Perfect. Dat is genoteerd.
1: Maar eigenlijk vond ze buiten Barry White waar al uw nummers vandaag weer troeven.
0: Buiten Barry White. Ja, goed genoeg. Goed genoeg. Ik ga eens even kijken.
1: Hebben er nog mensen troef door?
0: Ja, ik ben even aan het kijken. Dat,
1: Ondertussen zal ik de mensen al bedanken voor het luisteren deze week. En volgende week zijn wij er weer terug op jullie vertrouwde uur. Donderdagavond 8 uur. Elk nummer troef met ons gedrieën.
0: Voilà. En dan is het nu tijd voor Fabrice Naals. En ik speel nog een heel klein streepje Earl Bostich. Waarom? Dan kunnen we die ook ineens van de Jan van Dam Bingo afvinken.
1: Hopzakee.
0: Voilà, tot volgende week, beste luisteraars. Hopelijk bent u er dan weer bij.
1: Tot volgende week.
0: Bye-bye.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky een volledig staakt het vuren en hij wil ook alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat laat de lokale politie weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
3: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Hè. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
2: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs te viseren na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
4: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
2: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 jaar. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maximaal tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.

hele goede avond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega's voor hun aangename uitzending zojuist tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws zijn zojuist achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met een nieuwe aflevering van de Muzikale Waaier. Hartelijk welkom. En vanavond nemen we jullie mee op een muzikale reis. Tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Petula Clark, Joe Dassin, Elvis, Pat Boone, Dean Martin, Johnny Cash en nog veel meer uiteraard.

We starten speels met een knipoog naar de waarheid. Of net het gebrek eraan. Johnny Crawford was een jonge Amerikaanse acteur en zanger die vooral in de jaren 60 succes kende. Dit nummer uit 1962 is een vrolijke verwijzing naar Pinocchio. Elke leugen maakt je neus een beetje langer. Het liedje zit vol humor, maar onder de luchtigheid schuilt een duidelijke boodschap. Johnny Crawford dus, Your Nose Is Gonna Grow. Van speelsheid naar pure romantiek. Palanka, één van de grote crooners van zijn tijd, bracht dit warme liefdeslied uit in 1962. Het nummer ademt zachtheid en verlangen. Een oproep om liefde niet half, maar volledig te geven. De tekst voelt als een fluistering in het oor van een geliefde.

Love Me Warm and Tender, Palanca. Oh, Lonesome Me is een nummer dat in december 1957 door Don Gibson samen met Chet Atkins werd geschreven en opgenomen. We luisteren nu naar de diepe stem van Johnny Cash. Hoewel hij vooral bekend staat om zijn country-klassiekers, bracht hij dit nummer in 1960 met een verrassend melancholische toon. Het liedje vertelt over eenzaamheid na een verloren liefde. De pijn wordt bijna tastbaar.

l'ensemble. Even een instrumentale adempauze. André Brasseur bracht ook zijn versie van Telstar. Telstar is vernoemd naar de communicatiesatelliet Telstar, die op 10 juli 1962 in een baan om de aarde werd gebracht.

Telstar André Brasseur. We keren terug naar woorden en wat voor woorden. Seven Tears is een nummer van de Goombay Dance Band, uitgebracht in 1981. In het Nederlands werd het Zeven Brieven, gezongen door Frans Bauer en Marian Weber. Brieven die nooit vergeten worden. Elke brief draagt herinneringen met zich mee. Woorden die ooit liefde brachten, maar nu enkel nog pijn en gemis oproepen.

Zeven brieven, Frans Bauer en Marian Weber. In the Chapel in the Moonlight is een liedje uit 1936 geschreven door Billy Hill. In Frankrijk werd het liedje populair gemaakt door Léo Marjan en Lucien Delisle. Dean Martin brengt ons naar een romantisch tafereel. Een kapel, maanlicht en een belofte van liefde. De tekst voelt als een droom, waar twee mensen elkaar vinden en de wereld even helemaal stil lijkt te staan.

Dean Martin in the Chapel in the Moonlight. We blijven bij het thema van brieven. Letter Full of Tears is een nummer geschreven door Don Covey en in november 1961 als single uitgebracht door Gladys Knight. Een brief, maar geen liefdesbrief, wel eentje vol verdriet. Elke zin draagt tranen met zich mee. Een afscheid dat moeilijk te schrijven is en nog moeilijker om te lezen.

Daddy's Night and a Letter Full of Tears. Een klassieker zonder woorden gebracht door violist Helmut Zacharias. Dit traditionele stuk roept beelden op van afscheid en terugkeer, zoals een zwaluw die vertrekt en nooit weer thuiskomt. La Golondrina.

La Golondrina, Helmut Zacharias. Love Letters in the Sand. Wisten jullie dat dit liedje reeds in 1931 opgenomen werd? De versie van Pat Boone werd echter een grote hit in 1957 en stond 5 weken op nummer 1 in de Billboard Top 100. Een liefdesverhaal geschreven in het zand, maar helaas ook weggevaagd door de golven. De tekst toont hoe kwetsbaar liefde kan zijn, hoe beloftes verdwijnen alsof ze nooit bestaan hebben.

Love Letters in the Sand en Pat Boone. We brengen wat lichtheid met deze Duitse klassieker. Een uitnodiging om te dansen tot de ochtend. Het liedje straalt hoop en levenslust uit. Alsof liefde alles weer goed kan maken.

Gerard Ventland, Dansen mit mir in den Morgen. En daar is hij dan, Elvis Presley met Roustabout uit 1964. Het is een nummer geschreven door Bernie Baum, Bill Jayen en Florence Kay voor Elvis Presley en de film Roustabout.

0: bow. Howdy, Roden last bow. Howdy, Roden last bow.
1: Elvis Presley, een jazzy klassieker nu uit het begin van de jaren 50. Coquette.

een vrolijke metafoor voor liefde. Het volgende nummer vergelijkt een geliefde met iets onmisbaars, zoals Room in Coffee. You're the Cream in My Coffee is een liedje dat in 1928 werd uitgebracht. De muziek is geschreven door Ray Henderson. De woorden zijn licht en speels, maar tonen hoe belangrijk iemand kan zijn in de kleinste momenten van het leven. Hier is Werner Tauber met zijn instrumentale versie van het nummer.

You're the cream in my coffee, Werner Tauber. Jullie kennen ongetwijfeld het liedje Quando mi innamoro. In het Engels werd het A Man Without Love. Dit nummer werd ook in het Frans gezongen door niemand minder dan Joe Dassin. Een liedje over het zoeken naar woorden, wanneer gevoelens te groot zijn. De tekst voelt oprecht en kwetsbaar, alsof elke zin een poging is om het onzegbare toch uit te drukken.

Comment te dire, monsieur Joe Dassin? We gaan terug naar het jaar 1954 met Petula Clark. The Little Shoemaker is een nummer gebaseerd op het Franse liedje Le Petit Cordonnier van Rudy Reville. De oorspronkelijke Franse tekst is geschreven door Francis Lemarque. Een licht en vrolijk nummer, maar ook hier zit een verhaal achter. Een eenvoudige schoenmaker met misschien grote dromen en een hart vol hoop.

The Little Shoemaker en Petula Clark. En over Petula Clark gesproken, Kiss Me Goodbye is een nummer van Les Reed en Barry Mason dat in 1968 door Petula Clark werd opgenomen. Een afscheid, maar geen bitter afscheid. Eerder een zachte, liefdevolle loslating. Ladies and gentlemen, Carrie Puckett.

Ziezo, het wordt stilaan tijd om deel 1 van onze muzikale waaier af te ronden. Ik draai nog een paar instrumentale melodietjes tot aan ons volgende tijd zijn. Ik heb er eentje van Billy Vaughan, My Love, Forgive Me. Na het tijd zijn van 23 uur en het nieuws ben ik er graag opnieuw voor deel 2 van dit programma. Dus heel graag tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky ook een volledig staakt het vuren en hij wil alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Journaliste Katrien Sales.
3: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
2: Er zal een autopsie gebeuren om formeel te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.

En opnieuw een hele goede avond, beste luisteraars. De tijd zijn van 23 uur en het nieuws zijn zojuist achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met deel 2 van de muzikale waaier. Het wordt opnieuw een uurtje waar muziek spreekt, waar herinneringen tot leven komen en waar elk liedje een verhaal vertelt.

komende uurtje draaien wij muziek van Hervé Villard, Captain Cook, Jerry Vale, Connie Francis, Freddie Quinn, Johnny Cash, Perry Como en nog veel meer uiteraard.

om te starten wat popcorn music van Eddie Williams' Stay With Me. Violino Cigano is een liedje uit 1934. Serenade in the Night roept beelden op van stille straten en fluisterende liefdesverklaringen. De nacht als bondgenoot van gevoelens die overdag verborgen blijven. Hier is Roman Reed met Serenade in the Night.

Roman Reed and Serenade in the Night. Van nachtelijke fluisteringen naar een duidelijke boodschap. Pat Boone scoorde in 1957 een grote hit met Don't Forbid Me. De tekst spreekt van verlangen dat niet te stoppen is. Van iemand die zegt, laat me lief hebben, want liefde laat zich niet bevelen.

Forbid Me en Pat Boone. Een instrumentale versie van een liedje van Charles Aznavour, Les Plaisirs Démodés. In het Engels werd het Dance in the Old Fashioned Way, The Strings of Paris.

Dromen van verre stranden en Willy Sommers. Een liedje dat bijna poëtisch is, vol grootse vergelijkingen om liefde te beschrijven. Het nummer If They Made Me a King werd geschreven in 1934, maar de populairste versies werden opgenomen in 1950-1951. De versie van Perry Como, opgenomen in november 1950, stond 8 weken lang op nummer 1 in de Billboard-hitlijsten.

Yves en Perry Como. En met het volgende nummer gaan we terug naar de jaren 70. En meer bepaald naar het jaar 1975. There's a whole lot of loving, gezongen door Guys and Dolls.

Een gouden herinnering uit 1975 van Guys and Dolls, There's a Whole Lot of Loving. Beyond the Sea is de Engelstalige bewerking van het liedje La Mer, gezongen door Charlotte Rene. Terwijl de originele versie van Charlotte Rene een ode aan de zee is, is de versie van Chuck Lawrence een nostalgische herinnering aan een liefde die met de tijd over de zee, Beyond the Sea, is verdwenen. La Mer, Beyond the Sea, Ray Conniff.

La mer, somewhere beyond the sea, Ray Cunniff. De tekst is recht uit het hart. Ik hou van jou omdat je bent wie je bent. En soms is dat alles wat gezegd moet worden. I Love You Because is een nummer dat in 1949 is geschreven en opgenomen door de countryzanger en tekstschrijver Leon Payne. Het nummer is in de loop der jaren door verschillende artiesten gecoverd, waaronder de succesvolle coverversies van Al Martino en Jim Reeves, maar ook deze van Johnny Cash.

Johnny Cash and I Love You Because. We maken een uitstapje naar Duitsland. Junge Komfortvieder is de titel van het volgende liedje dat door Freddie Quinn wordt gezongen. De tekst van het liedje gaat over de zorgen van een moeder wiens zoon stiekem naar zee is vertrokken. Ik maak me zorgen, zorgen om jou. Denk ook aan morgen, denk ook aan mij.

Freddie Quinn, Jonge Combat Feeder. You Always Have the One You Love is een nummer met tekst van Alan Roberts en muziek van Doris Fisher. Het nummer werd voor het eerst opgenomen door de Mills Brothers, waarvan de opname in 1944 de eerste plaats bereikte in de Billboard hitlijsten. Het werd door veel artiesten gecoverd. Denk maar aan Patti Page, Matt Monro, Pat Boone, Fats Domino en uiteraard ook door Connie Francis. De tekst is eerlijk en confronterend. Liefde en pijn liggen dicht bij elkaar en niet elke wond is zichtbaar.

You always heard The One You Love en Connie Francis. Jerry Vale brengt een groots en inspirerend nummer. Een droom najagen, hoe onmogelijk ook. Voor liefde, voor idealen. The Impossible Dream.

Spanish Eyes en Captain Cook. Franse passie met Hervé Villard. C'est l'amour, zo simpel kan het zijn en tegelijk zo complex. Solo Tu is een nummer van de Italiaanse zangeres Orietta Berti dat in april 1967 als single werd uitgebracht. Het nummer werd bekender nadat het in het Engels werd bewerkt tot All My Love en later dat jaar door Sir Cliff Richard werd gecoverd. En in het Frans werd het dus C'est l'amour. Hier is Hervé Villard.

C'est l'amour, Hervé Villard. Het geluid van regen als begeleiding van verdriet. De Cascades brachten dit nummer uit in 1963. Regen als spiegel van emoties. Elke druppel is een herinnering. De tekst wordt gezongen door een man wiens geliefde hem heeft verlaten. Terwijl de regen valt, beseft hij wat een dwaas hij is geweest. Hij vraagt de regen retorisch om antwoorden, maar uiteindelijk zou hij willen dat de regen weggaat en hem in alle rust laat huilen.

Rhythm of the Rain. Een van de meest iconische liefdesliedjes ooit, gebracht door Jimmy Young. Unchained Melody is een nummer uit 1955 van Alex North met tekst van Hy Zarrett. Alex North componeerde de muziek als thema voor de gelijknamige gevangenisfilm uit 1955. Sindsdien werd het een van de meest opgenomen nummers uit de 20e eeuw. Volgens de uitgever van het nummer zijn er meer dan 1500 opnames van Unchained Melody gemaakt door meer dan 670 zangers in meerdere talen. Hier is dus Jimmy Young.

Jimmy Young en Unchained Melody. Ziezo, die twee uurtjes in jullie gezelschap zijn weer heel snel voorbijgevlogen. Binnen een paar minuutjes horen jullie weer ons tijd zijn en dan zorgen de collega's voor mooie muziek. We sluiten af met hoop. Max Greger brengt een instrumentale versie van Heal the World. Wat mij betreft wel heel graag tot een volgende keer. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender. Uw vertrouwde Radio Minerva. Nog het allerbeste toegewenst. De groetjes van Fabrice. En heel graag tot dan. Dag.

0: 10.
1: In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. En als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal Team dat de dieren probeert te beschermen. Het is stresserend voor de dieren en ook gevaarlijk voor mensen, want ze kunnen bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. En dat is te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal Team, zegt Frank Durings.
2: Als u weet dat op bepaalde momenten wij soms 5 zeehonden gelijktijdig op 1 plaats hebben. Tussen 20 mensen die er per regio zijn, zitten vrij veel tweede verblijvers. Mensen die niet altijd beschikbaar zijn. Dus wij streven ernaar om ons totaal aantal toch te verdubbelen.
1: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maximaal tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.

make that California trip. I get your kicks on Route 66.

black cigarette. Start this day